0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Showcase vrijdag, 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is Sio, in the Shadow Life. Mis dit niet.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
4: BNL.
5: Bewust niche luisteren.

rond kerst en nieuwjaar. Een gruweldaad hier, een bloedbad daar, ook weer rond kerst en nieuwjaar. De hele tijd door, brand en moord, een hoop ellende van het ergste soort.

weer had vergaald, was een affreuze passiemoord. Met vrouwen in haar koud, afgeknald door haar helse echtgenoot. Die werd gevat, maar men kon niet beletten dat hij vergif nam, toen ze even niet opletten, het was echt gestoord.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Yeah. Sirene zwaaien, deuren dicht. Welkom in het land van de besparing. Ja.

man sieht, auch wenn die Knie man auch diesen Sort hat.

episode. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

kunnen op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

drijven. We zetten een stap, we springen in die vijver. Kijk, luister en val stil. Oh, halleluja.

bedrijf. Het water is warm, lekker aan onze lijven. Kijk, luister en val stil. Oh, halleluja, wat is dit?

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
3: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
2: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
4: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
2: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik: schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: B-N-R-O. Bewust niet geluisterd.
2: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Klein station, grote verbinding.

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Priëel Vogels.
1: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

0: Tiny House van Reckless Eric. Puprocker van Stiff Records. Een tijd lang was hij toch wel een vrij bekende muzikant in het alternatieve muziekcircuit. En onze gast van vandaag is er ook een uit dat circuit. Iemand die niet wil behoren tot het mainstream gebeuren en probeert na te denken over hoe we de alledaagse dingen misschien toch helemaal verkeerd doen. Of anders zouden kunnen doen. Meer in tune met onze omgeving, met onszelf misschien. Onze gast vandaag is creatieve duizendpoot Stef Lemmens. Met zijn projecten Nomad City en The School probeert hij ruimte te scheppen voor creativiteit en zelfontplooiing. Welkom Stef. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Hangt een beetje af van het seizoen, denk ik. En misschien ook het moment in de dag. Maar ik ben iemand die als kunstenaar heel graag bezig is op het snijvlak tussen wonen, ecologie, zelfredzaamheid, duurzaamheid, maar ook verbinding, mensen samenbrengen. Als al die ingrediënten in een project zitten, dan is het voor mij eigenlijk heel geslaagd.
0: Ja. Stef, we gaan eens beginnen bij het begin. Hè? Dus van waar ben jij eigenlijk afkomstig?
1: Deurnedienst.
0: Oh, dat is vlakbij hier.
1: Ja.
0: Dat is om de hoek,
1: mm-hmm.
0: eigenlijk. En uw ouders, die zijn ook vandaar?
1: Mijn grootvader die had eigenlijk een bloemenmarkt, een bloemenserre in Deurne. Waar mijn grootouders ook naast woonden. En mijn papa heeft dat eigenlijk overgenomen, dat bedrijf. En later dan ook het huis overgekocht en verbouwd. En dan zijn we eigenlijk daar gaan wonen. En dat is toch waar ik het grootste deel van mijn leven heb gewoond. Daarvoor in Molensteden, maar ja, toen mijn vader dan de bloemenserre overnam, zijn we dan eigenlijk naar daar verhuisd. Omdat hij makkelijker aan het bedrijf eigenlijk kon zijn.
0: De bloemenserre, dat was toch ook wel zo'n beetje natuurgerelateerd, neem ik aan?
1: Of ja,
0: waar is uw interesse ontstaan?
1: Ik weet niet of het daar is ontstaan. Ik was er toen eigenlijk nog niet zo fel mee bezig. Na 6 uur was die bloemenserre eigenlijk gewoon een skatepark. En dan bouwden wij skateramps en dan gingen wij door de gangen met onze skateboards. En het is pas achteraf eigenlijk dat die liefde voor natuur is gekomen. Maar ik denk wel de liefde voor dingen gebruiken waar ze niet voor dienen. En van oude planken een boomhut bouwen en al dat soort dingen, dat is wel echt daar ontstaan. Mijn boompa, dat was een hoarder, denk ik, gelijk ze het zouden noemen. Zo. Er lagen allemaal deuren en ramen en planken. Dus dat was wel een beetje een speeltuin voor iemand die zelf dingen bouwde of zo. Dus dat was wel heel fijn.
0: En welke studies heb je toen beginnen doen?
1: Ik ben grafische vormgeving gaan studeren in Hasselt.
0: Grafische vormgeving heb je gedaan.
1: Ja, omdat ik eigenlijk, ik denk dat ik als kind had ik van mijn mama een cd gekregen van Photoshop. En dan was ik daar zo wat mee op weg geraakt. En bij de jeugdbeweging maakte ik ook wel heel veel affiches en posters en dat soort dingen. Dus ik dacht, dat is misschien wel iets voor mij. Maar het is in die richting, grafisch ontwerp, dat ik dan ook ineens in contact kwam met kunst. En dat was voor mij echt een hele nieuwe wereld. Datgene wat je maakte, creatief, niet per se voor iemand anders moest zijn of voor een klant, maar dat ook echt vanuit jezelf kon komen. En dat je daar ook een deel iets in kwijt kon eigenlijk. Hè. Die expressie, dat vond ik heel fijn. En in mijn opleiding grafisch ontwerp ben ik ook meer en meer eigenlijk richting die beeldende kunst zo wat gedreven eigenlijk.
0: Dus Photoshop was zo'n beetje de... Was dat voor u ontdekking van u? Had jij tekentalenten voor en als dat je te tekenen? Had je te...
1: Niet echt tekenen. Of ja, ik tekende wel wat dingen, maar ik denk vooral zo het knutselen en het bricoleren van dingen en... Ja, als kind, we bouwden gewoon altijd kampen met al het materiaal dat daar lag op dat terrein. Ja. En ik denk na een tijd dat mijn twee broers en mijn zus, die begonnen dat zo wat te ontgroenen. Zo, van die hadden daar wel genoeg van, denk ik, met het opgroeien. Maar mij is dat altijd blijven fascineren, hoe je een ruimte kunt creëren met materialen die rondom je liggen. En mm-hmm. dat is begonnen met kampen bouwen. En dat is nog altijd niet gestopt. Dus ik ben nog altijd ruimtes aan het bricoleren. Of, ik vind dat heel interessant, zo... Wat een ruimte kan zijn en wat het minimum daarvan kan zijn, dat ben ik ook in mijn projecten al gaan opzoeken, maar ook hoe je ruimtes kunt delen met elkaar. En dat is een fascinatie, denk ik, die ik hopelijk nog heel lang ga blijven hebben.
0: En zet je dan vrije kunsten daarna gaan doen? Of?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als grafisch vormgever en dan eigenlijk beslist dat in plaats van een nieuwe studie te gaan doen, dat ik gewoon heel veel projecten ben beginnen doen. Ik ben dan ook bij de School terechtgekomen, een organisatie...
0: Dat bestond al?
1: De school bestond eigenlijk net toen ik in mijn masterjaar zat. Dat was in Hasselt, opgericht door Pablo Hanon. Eigenlijk begonnen aan de stationsbuurt in Hasselt. Dat was een oud hotel. En op de gelijkvloers was een Marokkaans restaurant, Tajin. En daarboven was eigenlijk allemaal lege ruimte. En Pablo Hanon vroeg aan de eigenaar, of aan de eigenaar van het Marokkaans restaurant, of dat die boven allerlei experimenten kon doen waarin ze eigenlijk de stad gingen onderzoeken met allemaal kunstenaars. Zo is de school eigenlijk ontstaan.

0: Maar in de realiteit is er een heel netwerk eigenlijk dat meewerkt aan, aan al die projecten van de school.
1: En jij vond dat een interessante insteek?
0: Ja, ik vond Hasselt...
1: Jij wou er deel van uitmaken.
0: Ik denk, toen ik in Hasselt studeerde, had ik nooit gedacht dat ik er zou blijven plakken. Dat is niet bepaald een stad, als je dat vergelijkt met Gent of Brussel of Antwerpen of zo.
1: Nee.
0: Zo die, ja, die... Als je het dan de alternatievere scene moet noemen of zo, of die plekken waar kunstenaars dingen doen, die zo niet alledaags zijn, dat vind je niet zo heel snel in Hasselt of zo. Toen ik dat zag, ja, dat prikkelde me wel enorm. Ook omdat er in Hasselt, ja, daar was net nog heel veel potentieel, vond ik, of zo. Er is veel leegstand. Daar kun je als kunstenaar echt... heb je precies zo'n blank canvas om in die straten van alles en nog wat te doen. En ik denk dat dat een beetje de reden is waarom ik in Hasselt ben blijven plakken. Ook omdat de school toen net aan het opkomen was. En ik daar dan een deel van kon uitmaken. Dat is eigenlijk, ja, wat ik gedaan heb. Ik ben deel ervan geworden. Na dat pand in de Bamslaan zijn we dan verhuisd naar een oud VDAB-gebouw. Meer aan de industriële site, Cartier-Kanaal van Hasselt.
1: Waar ligt dat?
0: Dat is Musicodroom, kent u?
1: Ah ja, Musicodroom. Ja,
0: heel,
1: ja.
0: Schuin tegenover de Musicodroom, ja. Eigenlijk. Een oud VDAB-gebouw.
1: Ah, dat heet tegenwoordig Cartier-Kanaal.
0: Ja, dat is al lang zo eigenlijk. Ah, zo, maar dat is niet echt geweten.
1: Ik ben helemaal niet mee met Hasselt.
0: Kwartier aan het kanaal. Ja. En dat VDAB-gebouw stond al een paar jaar leeg. En Pablo vroeg aan de toenmalige directeur of we daar 3 jaar lang ons ding mochten doen. Want dat was een gigantisch pand, 6000 vierkante meter. Speelterrein, met allemaal verschillende ruimtes. Hè, want dat, ja, was beroepsopleiding, dus je kon daar leren lassen, maar ook computerlokalen. Dus al die verschillende ruimtes. Ja, wij zeggen dat als de ideale voedingsbodem voor een kunstenaarshuis. En dat zijn we dan gaan doen. Toen ben ik ook daar wat blijven plakken.
1: Materiaal stond er nog of wat?
0: Nee, dat niet. Maar de sfeer van die verschillende lokalen was wel heel boeiend voor ons. Een paar werkbanken stonden er wel nog en zo wat tafels, stoelen. En dan zijn we eigenlijk dat kunstenhuis beginnen vormgeven. In het eerste jaar waren we met 30 of zo. Op het einde van het jaar, het tweede jaar 50. En het laatste jaar met 90. En ik denk, officieel denk ik dat we het grootste kunsthuis van Limburg waren. Maar allemaal, ja, ongesubsidieerd. Allemaal gewoon met vrijwillige energie. En dat was echt een bruisbal gewoon. Daar kon ik 3 jaar lang eigenlijk mijn ding doen. En ook heel veel mensen leren kennen die daar dan ook passeerden. En ik zie dat gewoon als één lange stage of zo die ik gedaan heb. Ik heb er zoveel uit geleerd. Dat is echt niet normaal.
1: En welke jaren was dat?
0: Dat was 2019 tot 2023 ongeveer. Ja, zoiets ongeveer. 2019 tot 2023.
1: Ja, de corona-periode eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog, toen corona pas startte, toen begonnen we eigenlijk net op gang te komen. En begonnen mensen net het huis wat te leren kennen. Ik weet dat ik dat heel jammer vond. Omdat, ja, ik weet niet, het voelde alsof we zo geen dingen meer konden organiseren. Maar langs de andere kant zagen we ook de optie om net wel dingen te organiseren en heel onze werking om te gooien. Ja, wat niet elk cultuurhuis zomaar kan, hè, want ze hebben subsidies en ze moeten aan bepaalde dingen voldoen. En ja, wij waren ongesubsidieerd, eigenlijk totale vrijheid over ons programma. Dus begonnen wij echt te spelen met dingen. Zo, één tof verhaal is dat we in de Albert Heijn, de supermarkt, bepaald moment beslist hadden om daar kunst te maken. Want dat was de enige publieke ruimte waar mensen nog iets of wat samen konden komen in de supermarkt tijdens corona. En Pablo, Elke Kuppes en ikzelf hadden eigenlijk elk één item gekocht in de supermarkt. Een brood, een brie en een venkel. En elke dag gingen we opnieuw naar de supermarkt, smokkelden we eigenlijk die brood, die brie en die venkel naar binnen en dan kochten we die opnieuw. Terwijl dat die eigenlijk begon te rotten, steeg de waarde eigenlijk van dat object. En dat vonden wij zo plezant. En we hielden alle bonnetjes bij en we hebben daar ook een kleine expo mee gedaan. Ik denk dat we misschien wel een aantal dingen van de Albert Heijn hebben rond, hoe zeg je het, de stok, wat een stok is. Er zal waarschijnlijk wel iemand in de war geweest zijn, omdat er te veel venkels verkocht werden en brood en brie. Vergeleken met hoeveel dat er eigenlijk in de winkel zouden moeten zijn. Maar van die dingen vonden we wel heel plezant om te doen. Van, ja, we kunnen geen tijden van corona, waarin al die cultuurhuizen eigenlijk niet toegankelijk zijn, die publieke ruimte gaan opzoeken en daar eigenlijk...
1: Is dat het systeem wat uitdagen?
0: Ja, misschien wel. Ja, want het is heel speels. Hè. Het is niet dat we daar iets mee misdoen of zo, maar toch zoiets doen wat niet
1: betaalde
0: hoort.
1: Betaalde je dan
0: zo
1: iedere keer voor u?
0: Ja, we betaalden iedere keer.
1: Dus
0: ja,
1: je hebt een heel dure venkel gekocht.
0: Ja, uiteindelijk. Denk
1: een heel duur brood en een heel dure brie.
0: Ja. En dan elke keer zag die venkel er net iets rotter uit. Maar die passeerde wel de kassa of zo. En we hadden ook zoiets van, ja, wanneer gaat die kassierster dat doorhebben?

0: dat die enkel eigenlijk aan het schimmelen is. Of, ik weet niet, dat soort dingen, dat vonden we wel heel plezant.
1: Dus met die barcodes, dat ging allemaal gewoon door?
0: Ja, dat gaat gewoon.
1: Dat werd dan niet geconstateerd van, ah ja, maar die enkel is hier al eens gepasseerd.
0: Nee, elke enkel heeft dezelfde barcode. Ah, elk brood, elk prix, ja.
1: Dat heb je toen wel ontdekt.
0: Ja.
1: Hoe dat het systeem Albert Heijn werkt.
0: Ja.
1: En wat heb je dan daar achteraf mee gedaan? Tentoonstelling, een expo?
0: Een kleine tentoonstelling. Ik denk dat ook we hadden dat even dan op sociale media gedeeld.
1: Maar die
0: projecten, ja, dat hield ons wel gaande of zo tijdens corona. Ik denk dat ik heel gelukkig mag prijzen dat we die plek hadden. Die was ook heel groot, dus we konden ook afstand houden. We konden daar nog een aantal kleine projecten doen.
1: Dat werd verwarmd.
0: Dat niet. We hebben nooit verwarming in onze gebouwen. Dus dat is ook wel pittig soms. Maar je leert daardoor ook wel je plan wat trekken. Ik weet nog een
1: elektriciteit mooie... is dat toch?
0: Ja, elektriciteit wel. Elektriciteit en water.
1: Ah, ja.
0: Dat proberen we altijd wel te voorzien. Maar in de winter, ja, je merkt dat degenen die blijven plakken vaak degenen zijn die fysiek dingen bouwen of zo. Maar er was ook... Ja, Pablo bijvoorbeeld, die tekent, die schildert, die bricoleert wat dingen... Die had op een moment zo'n elektrisch dekentje tegen het licht gehouden. En dan zie je eigenlijk die verwarmingsdraden zo lopen in de lus. En dan had hem die eigenlijk heel voorzichtig geknipt en genaaid in een overal. Zodat hij eigenlijk kon schilderen, zichzelf in de pries kon steken, dat elektrisch dekentje even kon aandoen. En dan had hij eigenlijk een verwarmde overal. En dat verbruikt maar 60 watt, in tegenstelling tot een elektrisch vuurtje wat 1000 of 2000 watt kan verbruiken. Of zo. Dus ja, je leert wel heel inventief zijn in dat soort ruimtes. Niet alleen... Ja, de dingen die je maakt of zo, maar ook de manier waarop je het maakt, hoe je atelier vormgeeft, al dat soort dingen. Dat vind ik wel
1: heel fijn. En komt daar dan bijvoorbeeld ook een... ik ga nu verder op dat idee van dat elektrisch degentje. Komt daar dan ook een jas uit die verwarming heeft?
0: Ja, het is een soort van overal, hè. Dus een overal waar eigenlijk verwarming in zit.
1: Maar dat zou je toch kunnen vermarkten?
0: Kunnen gaan vormgeven en gaan... Ja, maar zover hoeft het ook niet altijd te gaan of zo. Ik denk, in al die experimenten die we doen, dat is wel een opmerking die je dan vaak hoort van iemand die dan buitenaf staat, van, oh, maar je kunt daar misschien geld mee verdienen of zo. Ah, of je kunt daar misschien op de markt brengen of zo. En ik denk dat voor ons het er net om draait dat dat niet altijd hoeft. Dat je niet altijd moet winst maken met de dingen die je doet, want die ideeën kunnen op dat moment... Ja, ik denk dat die ideeën op die manier ook uitgeput kunnen raken of zo. Dat die creatieve energie... Als je die telkens gaat vermarkten... Dat is misschien niet voor iedereen zo, maar ik merk wel... Vanaf er geld gemoeid is bij een project... Dat mijn energie er anders in staat of zo.
1: Ja.
0: En dat is misschien de eeuwige struggle tussen de kunstenaar en geld of zo. Ik denk dat dat voor veel
1: van het moment dat er geld mee gemoeid is, worden er eisen gesteld en worden
0: exact.
1: Ja, kun je niet meer doen, maar je zelf wil.
0: Nee, inderdaad. Of ja, sommigen misschien wel... Of bepaalde maten of zo. Maar.
1: Zou je jezelf omschrijven als de rebel?
0: Als?
1: Rebel.
0: Niet echt. Ik ben eigenlijk iemand die nogal... Ik sta niet op de barricades of zo.
1: Nee.
0: Of ik weet nog de eerste keer dat ik activist werd genoemd en dat ik daar een beetje was van verbaasd. Zo. Ik doe wel heel veel dingen die misschien atypisch zijn of zo. Maar ik zal die gewoon doen en dan als mensen dat zien en daar iets aan hebben, daar heel blij mee zijn... Maar ik zie mezelf niet direct zo voor het stadhuis van Hasselt of zo gaan protesteren voor die dingen waar ik voor sta. Ik ben eerder zo van, we tonen gewoon de dingen die anders kunnen en we hopen dat dat opgepikt wordt. En dat is iets dat meer bij mij past. Ik denk dat het zeker ook wel nodig is dat sommige mensen zich kwaad maken.
1: Hebt toch wel een rebellerende denk?
0: Ja, zeker. In mijn denken wel, dan. Denk ik. Ja, ik denk dat... Dat had ik vroeger ook al wel, als ik mijn ouders mag geloven, zo van... Altijd moeten kunnen wringen, zo. Altijd dat tegendraadse. Als mijn moeder zei van, ah ja, maar kun je het niet zo doen? Dan moest ik het toch weer eens op een andere manier kunnen doen. En ja, dat is er nooit echt helemaal uitgegaan, denk ik. En misschien zelfs een tegendeel, als iemand zegt van, ah, ik denk niet dat dit gaat lukken. Ja, dan zal ik wel laten zien dat het wel kan lukken, of zo. Dan vind ik wel een manier, of zo. Dat is eerder nog wat extra
1: motivatie. Dat triggert uw creativiteit.
0: Ja, eigenlijk wel. Toch manieren gaan zoeken waarop iets wel kan of zo.
1: Ja. En dan, waar jij dan ook eigenlijk wel een beetje mee bekend bent geraakt, dat is eigenlijk buiten die school, de tiny houses, hè?
0: Ja, ik denk... In 2017, 18 of zo, is dat echt zo op mijn pad gekomen. Ja, je gaat bijna afstuderen en je begint na te denken, hoe moet ik gaan wonen? Ja, iedereen weet dat een huis enorm veel geld kost. Ja, je begint dan na te denken van, zijn er geen andere manieren waarop je zou kunnen wonen? Waarom moet dat allemaal zo duur zijn? Waarom moet dat ook allemaal zo groot zijn, zo'n huis? Ja, ik ben zelf ook opgegroeid in een redelijk groot huis met twee broers en een zus. Dus ik zag ook wel hoeveel werk dat allemaal is om zo'n huis te verbouwen. Want dat hebben ze ook gedaan. Maar ook het onderhouden van dat huis. En ook hoe complex al die systemen zijn. Hè. Als er iets kapot is aan de waterleidingen of zo. Ik kan dat niet maken, want je moet dat allemaal begrijpen. En op een bepaald moment begon ik op het internet dan. Dat is een beetje het geluk van onze generatie, denk ik. Te zoeken naar alternatieven. En dan kom je nog wel vrij snel op de tiny house beweging. Ja. Die toen in Amerika is eigenlijk gestart. Maar ook al wel richting Nederland begon over te waaien. En op dezelfde tijd leerde ik eigenlijk Thomas de Gregorio kennen. Die in Hasselt, in Kermpt, eigenlijk een project deed. Waarin dat hij zelf heel minimalistisch ging wonen. Hij had eigenlijk daar een staakcaravan op een stukje grond gezet. Waar die eigenlijk het project van Henry David Thoreau, die ook Walden heeft geschreven, wilde gaan nadoen. Dus Thoreau, voor wie ze niet kennen, die ging eigenlijk ook zelf onderzoeken hoe je minimalistisch kunt leven. Had ook zelf zijn hutje gebouwd met houten planken die hem dan gaat rechttrekken en de zon laat drogen.
1: Maar dan zitten we wel een paar eeuwen terug, hè?
0: Ja, klopt. Maar dat boek is nog altijd...
1: 1830 of zoiets,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat boek is nog altijd zo... zo sterk, vind ik. En het was Thomas de Gregorio die dat dan eigenlijk dat boek zo op mijn pad heeft gebracht. En toen ik dat boek zelf had gelezen, en dan natuurlijk ook met die achtergrond van al die kampen die ik al gebouwd had, en ik zag die stapel hout daar liggen en al die deuren en al die ramen, ja, toen klikte het bij mij van, dat was in mijn masterjaar, van in plaats van huur te beginnen te betalen thuis, wat wel verwacht werd van mij als oudste zoon ook, had ik de afspraak met mijn ouders dat als ik mijn eigen huisje kon bouwen, en daar ook een soort van zelfvoorzienend kon zijn qua water en zo, dan moest ik enkel de stroom betalen. Dus dat was eigenlijk, mijn moeder noemt dat de navelstreng die er toch nog aan hing, de stroomkabel die van hun huis naar mijn huisje ging dan. En dat was mijn eerste experiment eigenlijk met wonen. Dus ik denk dat ik een jaar gebouwd heb aan dat eerste huis. Ik had ook niet zo heel veel bouwervaring, heel vaak opnieuw moeten beginnen ook, want ik kan ook niet zo heel goed schetsen. Dus dat was, ik bouwde een muur. Dat was niet goed. Ik brak hem weer af. Ik begon weer opnieuw. En dan heb ik daar uiteindelijk een half jaar maar in gewoond in dat huis. Want na dat half jaar vroeg Pablo Hamon mij of ik Meso Florida mee wilde opstarten. Dat kunstenaarshuis in Hasselt. En dan ben ik daar eigenlijk verder beginnen experimenteren. Maar dat eerste huis was wel... Ja, daar heb ik echt het meeste uit geleerd. Door gewoon heel veel fouten te maken. Dus ik ben mijn ouders ook heel dankbaar dat ze me die kans gegeven hebben om dat te kunnen bouwen. Want... Ik denk dat ze wel eerst iets hadden...
1: En uw grootvader.
0: En mijn grootvader ook, ja. Dat hij al die materialen...
1: Dat hij dat allemaal verzameld had.
0: Ja, absoluut. Ja, nu nog heb ik zelfs een aantal van die balken die ik toen gebruikt heb. Ik vind het wel fijn om dat zo verschillende levens kan krijgen, of zo, die materialen.
1: Maar we waren in feite in de school uitgekomen, hè. Dus we gaan even terug naar de school. De ruimte dus aan de... Eerst in de Baamslaan, daarna op Cartier-Canal.
0: Ja.
1: En jullie deden er allerlei projecten mee.
0: Ja, dat was het idee. Een kunstenaarshuis, een creatieve
1: bruisbal. Je hebt daar al iets uitgelegd van uw brood, uw brie en uw venkel. Maar noem nog eens een ander project op, zodat we een beetje een concreet idee kunnen krijgen,
0: ja,
1: van wat je bedoelt met een project.
0: Ja, het is eigenlijk, er zaten heel veel kunstenaars, hè, en er zaten zeker ook architecten of mensen die met fotografie bezig zijn, misschien iets meer toegepast, maar er zaten ook mensen die met de vrije kunsten bezig waren. Ik weet dat we ene keer een festival hadden gedaan, 35 dagen. We noemden het gewoon Lentefestival. En we nodigden dan eigenlijk twee kunstenaars uit die elkaar niet kenden, om samen iets te maken. Dat was eigenlijk het idee. En zo was er elke dag iets gaande tijdens dat Lentefestival. En ik denk dat dat zo'n beetje deel is van het DNA van de school en ook wel van Nomad City. Mensen gaan aanstoken om een beetje buiten hun comfortzone te gaan. En kunstenaars gaan prikkelen om gewoon hun eigen artistieke praktijk vanuit een nieuw perspectief te bekijken ofzo. Een van de dingen die we heel vaak vragen als er iemand nieuw in onze organisatie komt en die zegt iets interessant of die heeft een bepaalde techniek of skill ofzo. Mm-hmm. Dan vragen we, wil je geen workshop doen? En dan zie je zo even angst in hun ogen. Maar die angst, dat is wel waar ze veel uit gaan leren of zo. Ik weet, zelf ben ik ook zo ooit gestart en dan vroeg ook iemand aan mij van, ah, wil je eens niet een eerste workshop doen? Dat was toen nog met zo upcycling van oude materialen, nieuwe dingen maken. Maar dat zijn wel die dingen waar je heel veel uit leert als je iets aan iemand anders moet gaan uitleggen. En ik denk, in de school proberen we altijd die hiërarchie zo wat gelijk te trekken. Voor ons is iedereen leraar en iedereen leerling. En we geloven ook wel dat daar de meeste mensen het meeste uit gaan leren, denk ik, of zo. Maar nog een ander project dat in Meso Florida is ontstaan, in de school dan, was Nomad City eigenlijk, maar dat noemde toen nog anders, Crocodile Boulevard. Dus gaat eigenlijk dat gebouw, 6000 vierkante meter, en voor een paar van ons was dat niet genoeg. En daarachter lag eigenlijk een stukje gras. En we hadden het idee om als kunstenaars wonen te onderzoeken op dat stukje gras. Dat was eigenlijk het idee. En daar begonnen zo allemaal van die kleine constructies te ontstaan. Zelf heb ik daar een huis op een winkelkar gebouwd ook. Iemand anders had een huis gebouwd in zo'n soort van paardentrailer. Nog iemand anders, dat was dan Thomas, die had dan het huis van Thoreau nagebouwd. De juiste afmetingen en al. Maar we begonnen er ook zo wat moestuintjes te starten. Allemaal nog wel heel ruw, heel bruut. Maar dat zijn wel de zaadjes geweest voor wat Nomad City vandaag is eigenlijk.
1: Ja, en... Want het loopt allemaal bij mij nu een klein beetje door elkaar. De school...
0: Het is ook één mengelmoes, ja.
1: Maison Florida. Maar dat is niet hetzelfde, Maison Florida
0: en... Nee, Maison Florida is eigenlijk een hoofdstuk van de school. Dus alle panden die wij gaan gebruiken, alle leegstaande panden, die krijgen een naam. En bijvoorbeeld toen we nog aan de Bamslaan zaten in Hasselt, was dat de Paper Shop. Dat was één van die panden. Het VDAB-gebouw gaf de naam Meso Florida.
1: Ah ja.
0: Dat was de naam die Pablo eigenlijk beslist heeft. Florida is dus het land waar alles bloeit. En hij vond dat wel schoon klinken. Een huis waar alles kan bloeien, waar alle ideeën vrij kunnen stromen. Nomad City is dan de naam van het project waar ik nu mee bezig ben. En Crocodile Boulevard was de naam van dat klein straatje. Een zelfverklaarde straat eigenlijk. Want het staat niet officieel op de kaart aangeduid als straat. En dat is waar we eigenlijk al onze eerste woonprojecten hebben gedaan.
1: En waar moeten we dat situeren?
0: Dus dat is eigenlijk ook achter het gebouw van de VDAB dan. Dat liep daar eigenlijk rond. Eigenlijk was dat gewoon de soort van weg waar je met de auto parking kon vinden rondom dat gebouw.
1: Ja.
0: En we hadden het idee om dan daar een soort van straat van te maken met allemaal gekke huisjes en ook wel duurzame huishoudelijke systemen, gelijk een regenwaterdouche of een pizzaoven, dat soort dingen.
1: We gaan daar direct wat verder over praten. We gaan intussen nu even wat muziek draaien.
0: Heel goed.
1: Stef, jij had voor ons iets gekozen. Harvest Moon, is dat oké?
0: Ja.
1: Goed, dan gaan we nu Harvest Moon van Neil Young.

0: de prachtige, zachte klanken van een Neil Young. Neil Young met Harvest Moon. Het doet al een beetje denken aan de herfst, vind ik zo. Of mm-hmm. toch het seizoen waar dat we nu in zitten. We hadden het over The School met Steph Lemmons. En ja, ik vraag me af hoe dat eigenlijk... hij had al The School, Nomad City is al gepasseerd, Crocodile Boulevard, Maison Florida. Dat zijn hier al labels gepasseerd. Dat zijn allemaal andere dingen, Steph. Of...
1: Ja, ik denk The School is de overkoepeling. The School is de VZ2, een soort van de paraplu waaronder al die projecten ontstaan. En we vinden dat heel fijn om zo'n nieuw project, zeker als dat dan in een leegstaand pand gebeurt, om dan een naam te geven, een vormgeving. Dat is eigenlijk een hoofdstuk. Hè? En we starten dat, maar we vinden dat ook wel fijn om dat af te sluiten ergens. En als we dan een nieuw pand zoeken, ja, dan komt er weer een nieuwe energie, nieuwe mensen, een nieuwe vormgeving, een nieuw idee ook. Want elk...
0: Dat hoort erbij, dat label, ja. die vormgeving...
1: Ja, een beetje wel.
0: Dat is een beetje een beroepsmisvorming, of...
1: Ja, ik denk... Mens of Florida was heel fijn, maar ik was ook wel blij dat dat was afgerond, want dat begon een beetje te groot te worden, naar mijn goesting, denk ik. Toen we in dat laatste jaar met 90 mensen waren daar, ja, op een bepaald moment wist je ook niet meer wie zit hier allemaal in dat gebouw, wie slaapt hier, wie woont hier.
0: Er woonden ook mensen,
1: ja,
0: dus.
1: Niet officieel. Ja. Wij woonden wel achter dat gebouw, in Crocodile Boulevard dan, dat soort van zijproject. Maar ja, dat VDAB-gebouw was gewoon zo groot dat je op een moment niet meer wist wat gebeurt er eigenlijk allemaal. En dat trok ook wel soms mensen aan die niet altijd de juiste bedoelingen hadden. Zoals vaak gebeurt, hè, in vrijplaatsen, denk ik. Er gebeuren heel veel mooie dingen, maar ja, soms gebeuren er ook wel dingen die minder mooi zijn. Dus toen we dat konden afronden en naar een nieuw pand gingen, toen was ik ergens ook wel opgelucht, denk ik.
0: En waarom was het afgerond?
1: We hadden een afspraak voor 3 jaar. We hebben uiteindelijk nog een half jaar extra gekregen, maar dat was om de boel leeg te krijgen, want ja, dat was zo groot, dat pand. En ik denk, in het begin had ik niet door hoeveel materiaal we daar wel niet binnen hadden gesleurd. We zaten natuurlijk in die industriële site van Hasselt. Heel veel bedrijven die restmaterialen hebben, glas, staal, hout, wat je zomaar gratis kunt gaan oppikken. Ja, en als kunstenaar is dat natuurlijk een goudmijn, hè. We deden ook heel vaak workshops daar met kinderen en zo. Ja, als je tegen zo'n kind kunt zeggen in zo'n hal van 1000 vierkante meter, jij mocht hier nu alles gebruiken wat je wilt om iets te bouwen, ja, die worden gewoon zot. Dus ik vond dat heel fijn dat we dat konden doen, maar ja, toen het gedaan was, hadden we ook wel zoiets van, oké, het volgende pand mag iets kleiner zijn, iets behapbaarder. En voor mezelf had ik me ook voorgenomen om het niet zo vol te proppen met al te veel materiaal. Dat is iets waar ik... Ja, dat hoarder gegeven heb ik van mijn opa, denk ik.
0: Je bent toch wel echt een verzamelaar, inderdaad.
1: Ja, nu al iets minder, maar
0: je ziet overal wel iets in dat je kunt hergebruiken.
1: Ja, dat wel. Ik denk dat mijn oog wel getraind is. Ja. Als ik aan het fietsen ben en ik zie een container en ze zijn ergens aan het verbouwen of zo, ja, dan kan ik het toch niet laten om even in die container te gaan kijken van zit er niet toch iets in wat nog nut kan hebben of zo. Ja.
0: Ja, dat is iets wat eigenlijk toch wel... in veel mensen inzit, hè. Dat verzamelen. Sommige mensen verzamelen postzegels, andere... Ja. Je kunt van alles verzamelen. Auto's verzamelen.
1: Ja, ik vind het idee van een materialenbank heel mooi. Dat is nog niet overal. Maar ik weet bijvoorbeeld, ja, Leuven heeft een materialenbank, Atelier Circulé. Je hebt ook Rotor in Brussel. In Hasselt is er nog geen, maar ik zou het wel heel mooi vinden. Moest er ook een materialenbank zijn waar al die restmaterialen van de bouw gewoon kunnen...
0: Creazi, is dat niet zoiets?
1: Creazi, ja. Maar dat is meer... Dat zijn echt zo de kleinere objecten. Zo. Dat is meer voor kunstenaars. Maar echt zo bouwmaterialen heb je nog niet echt in Hasselt.
0: Dat is eigenlijk iets voor Limburg.net, hè? Of,
1: dat zou mooi zijn, ja. Er is nu wel in hout halen een klein...
0: Ik heb dat ook al dikwijls gedacht, hoor. Zo van, als je op containerpark ziet wat er allemaal weggegooid wordt. Mensen.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Dat kun je eigenlijk...
1: Maar je mocht het niet meenemen, hè. Het is niet toegestaan.
0: Je mocht het niet meenemen, hè. Ja. Dat is eigenlijk een totale... Ja. Dat is hoe ons maatschappij in elkaar zit.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En we gooien het weg. En als het dan eenmaal in de container zit, dan is het afval en mocht je er niet meer aankomen, ja, want het moet verbrand worden of om het even wat.
1: Ja, ja. Ja, er is nu wel een hout halen, een klein proefproject.
0: Of dan is het eigendom van wie de container is.
1: Ja. Ik weet niet of je de Noord-Zuid-verbinding kent die ze nu aan het maken zijn tussen hout halen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel huizen onteindigd, honderden huizen. Ja. En daar is nu een proefproject, Herkomst noemt het. En dat is een opkomende materialenbank. Die zijn eigenlijk bezig met al die huizen, al die materialen die daar nog in zitten, die eigenlijk nog kunnen gebruikt worden, om die proberen te redden. Zodat die dan weer andere bestemmingen kunnen krijgen.
0: Er zijn ze van die mensen die afbraak doen, hè, van huizen en die dat dan... Maar dat zijn dikwijls particuliere firma's en die verkopen dat dan weer. En,
1: ja.
0: Hè, maar heel veel van een afgebroken huis wordt uiteindelijk vernield en weggegooid.
1: Ja, ja. Dat is ook een beetje, heeft ook te maken met
0: de manier... En dan bloedt uw hart, denk ik.
1: Ja, dan bloedt mijn hart, maar dat heeft ook een beetje te maken met de manier waarop huizen gebouwd worden. Hè. Als je kijkt naar vroeger, ja, een huis werd niet gebouwd om te demonteren.
0: Nee.
1: En dat is iets wat wij
0: niets
1: nu...
0: Niets wordt gemaakt om gedemonteerd te worden.
1: Dat is iets wat ik wel heb proberen te doen met in de huisjes die ik zelf heb gebouwd dan, voor mezelf. Ja, daarover na te denken van hoe kun je een huis bouwen dat veel makkelijker te demonteren is.
0: Ja.
1: En waarvan die materialen dan ook weer een tweede leven kunnen krijgen of zo. En dat is iets dat ik wel heel boeiend vind. Ik heb ook ooit een workshop gemaakt voor kinderen dan. Om eigenlijk die methodiek... ja, onder de knie te krijgen. Urban mining noemt dat ook wel. Hè. Zo naar de stad gaan kijken en denken van... Wat valt hier nog allemaal te ontmijnen? En dat was een project voor Kunst en Zicht. Waarin ik eigenlijk twee karren had gebouwd. Twee kleine materialen bankjes op wielen. En in elke materialenbank zaten allemaal planken en platen... Waar kinderen één huisje mee konden bouwen. Een klein huisje in de namiddag. Maar ze mochten niks zagen. Ze mochten niks knippen. Ze moesten elke plank eigenlijk in zijn totaliteit gebruiken. En de twee groepen bouwen elk hun eigen huisje. En helemaal op het einde krijgen ze van die fluo hesjes, waar Urban Miner op staat. En dan vragen we hen eigenlijk om het huisje van de andere groep uit elkaar te halen. Dus om het eigenlijk te laten zien van, ja kijk, als je een huis op een bepaalde manier bouwt, kun je die materialen oneindig keer veel gebruiken. En we hebben die workshop honderden keren gedaan en dat is wel heel fijn, omdat dat de eerste workshop is die ik ooit gedaan heb, waar bijna geen afval aan was of zo.
0: En voor wie doet je die workshop dan?
1: Dat is voor Kunst en Zicht. Dat is eigenlijk ook een organisatie die samen met kunstenaars werkt om allerlei sociaal-artistieke projecten uit te werken.
0: Ja, en dan bouwen dus kinderen een huis met de materialen die jullie aanbieden.
1: Ja, klopt. En dat huis is telkens gebouwd met exact dezelfde hoeveelheid planken, dus exact de hoeveelheid
0: platen. En dat komt altijd iets anders
1: en
0: uit.
1: En altijd is dat compleet anders.
0: Heb je daar foto's van?
1: Ja, daar zijn wel foto's van. Ja. Ja, op mijn website staan er wel foto's van. Nee, maar dat is heel tof. En het is heel klein. Hè, en we geven hun bewust ook een vijfhoek om mee te werken. Dat ze zo van die gekke hoeken hebben. En op een bepaald moment is er dan ook zo'n klein spelletje. Als de palen van het huis zijn uitgezet, moeten ze eigenlijk zo 1, 2, 3 piano-gewijs met een huishoudelijk object in die afbakening gaan staan. Ze krijgen 10 seconden en ze moeten een wasbak vastpakken. Of een douchekraan. En dan moeten ze eigenlijk gaan staan in de ruimte met dat huishoudelijk object. En ik wandel dan binnen en ik doe alsof ik daar woon. Maar soms hebben ze het toilet vlak naast het bed gezet of zo. Of van die gekke dingen of zo. En dan proberen we te laten nadenken van... Ah, maar misschien als je dit combineert met dat of als je dit op dat zet. Want dat is in een klein huis vaak het geval. Hè. Je moet heel goed nadenken over hoe alles in elkaar klikt. Vaak hebben dingen ook meerdere functies... Alles moet opslag zijn, is ook wel zo'n uitspraak. Van je moet overal waar je kunt nog wat extra opslag voorzien. Om in zo'n kleine ruimte toch ja, aangenaam en comfortabel te kunnen wonen.
0: Ja, maar uiteindelijk zet je dan eigenlijk op die manier op zoek naar van... Wat heeft de mens nodig als ruimte om zich te kunnen handhaven?
1: Ja, die vraag zo van wat is de essentie van wonen, dat is iets dat mij al heel lang interesseert. Toen ik had dat eerste huisje gebouwd bij mijn ouders. Daar niet zo heel lang gewoond, omdat ik dan in Hasselt mee dat kunstenaarshuis kon opstarten. En het is daar dat ik eigenlijk mijn experimenten met wonen ben gaan verder zetten. Het eerste huisje dat ik daar bouwde was eigenlijk op een winkelkar. Ik had toen van iemand heel veel bamboe gekregen. En die winkelkar hadden we dus van de Albert Heijn mee teruggerold en niet teruggebracht. En ik dacht, oké, dat gaat het startpunt zijn voor mijn volgende huis. Hoe klein kan ik gaan? Dat was eigenlijk de vraag die ik mezelf stelde. Dan heb ik eigenlijk een huisje gebouwd op die winkelkar. En mijn deur was eigenlijk... als je de winkelkar hebt, je kunt die zo in elkaar duwen, die winkelkar. En dan gaat er zo'n klep omhoog.
0: Ja?
1: Die klep was eigenlijk mijn deur. Dus langsonder kon ik eigenlijk zo naar binnen kruipen. En dan, ja, daarbovenop had ik dan eigenlijk iets gebouwd waarin ik kon slapen, maar ook kon koken... Het was heel minimalistisch, hè? En zeker niet super goed gebouwd of zo, maar wel echt een leerschool. Want als je daarin slaapt en beweegt, leert je lichaam eigenlijk op een heel andere manier kennen.
0: En daar heb je effectief een tijd in gewoond?
1: Ja, ik denk 3 maanden. Dat was ook tegen de winter aan, dus dat was wel best pittig, want het was ook niet zo goed geïsoleerd. Maar ja, je leert dan dat je... Want ik had qua lengte van het huis, had ik dan gewoon mezelf gemeten. 1,85 meter en daar 10 centimeter bij geteld. Maar ik vind het wel heel fijn om mij uit te strijken 's ochtends. En dan kwam ik er niet met die lengte. En zo van die kleine dingen waar je niet over nadenkt, daar werd ik me ineens heel bewust van. En ook ja, die deur waar ik dan moest inkruipen langsonder. Als kind is dat heel fijn om te doen, denk ik. Maar als je dat zo... Ja, ik was toen ook al wat ouder. Als je dat elke dag meermaals moet doen, dat is wel best pittig voor je rug. En ik besefte ook dat ik heel vaak binnen en buiten ga op een dag. Zo al die dingen ben ik eigenlijk beginnen opschrijven. En dan heb ik een tweede huisje gebouwd, ook op een winkelkar. Maar het grootste werkpunt voor dat tweede huisje was dat ik wilde dat het mobieler was. Kun je een huis bouwen dat klein is en waar je mee kunt rondtrekken? Dat was ineens de volgende vraag die ik had. En daar ben ik dan mee gaan wandelen in 2021, denk ik. Rond heel Hasselt met dat huis. En het paste net op een oprit, dus het had de grootte van een standaard auto eigenlijk. Dus ik bleef elke dag en nacht op de oprit van iemand zijn huis staan en dan wandelde ik weer verder. Dat was eigenlijk het idee om een soort van dialoog op te starten rond wat kan wonen zijn. Of ja, dat was toch het opzet.
0: Maar je had toch ook een caravan kunnen nemen of zoiets?
1: Had ik kunnen doen, maar ik vond het idee gewoon van op menselijke kracht iets te kunnen vooruittrekken, echt u hebben en houden, letterlijk. Dat sprak mij zo hard aan. En dat was wel weer met een heel bang hartje. Ja, ik zei het eerder al.
0: Of een stootkar.
1: Een stootkar, ja. Had ook gekund.
0: Maar je hebt de winkelkar genomen.
1: Ja,
0: waarom?
1: De winkelkar. Ik vind dat ook wel zo'n symbool van... ja, ergens ook wel mensen die... Je ziet ook wel vaker mensen die dakloos zijn en die dan toch nog die winkelkar hebben of zo. Ik vind dat zo een ergens ook wel een sterk beeld van plantrekkerij of zo. En... Ja, dat was gewoon iets waarvan ik wilde starten. En het is zeker niet het meest ideale voertuig om door de stad te trekken. Dat heb ik later ook ondervonden, want heel veel mensen in Vlaanderen hebben kiezels op hun oprit. Ja, daar kon ik al niet gaan staan met die kleine wieltjes. Dus in mijn tweede winkelkarhuisje heb ik ook wel wat sterkere zijbandjes en zo toegevoegd. En
0: hoe lang heb je daar dan in gewoond?
1: Ik heb daar ongeveer 1 jaar in gewoond. En dan ongeveer 2 weken rondgewandeld. Een kleine 2 weken. Maar het was tijdens die wandeling dat ik echt besefte van... eigenlijk, ja, mensen staan wel echt open om anders na te denken over wonen. Want ik denk dat ik daar eerst een negatiever beeld over had of zo. Van zijn mensen hier zelfs wel mee bezig? Maar ja, de gesprekken die ik had met mensen waren super interessant. En het was zeker niet mijn bedoeling om mensen te gaan overtuigen om te gaan wonen zoals ik. Maar het was eerder zo van, wat zit er eigenlijk nog allemaal tussenin? Want het was een extreem, hè, wat ik opzocht. En dat was ook wel een beetje de bedoeling van... Ja, voor mij is een dikke villa ook een soort van extreem of zo. Op het spectrum. En ik denk dat ik de andere kant van het spectrum wilde laten zien. En dan die dialoog
0: alles met
1: over...
0: gevonden materialen ook.
1: Ja, dat was volledig met recupmateriaal. Planken van een oude vloer. Isolatiemateriaal die iemand ging weggooien. Ja, klopt.
0: Tja, dat is toch wel heel speciaal, hè? Ja. Dat ze niet iedereen gegeven, denk ik.
1: Nee. En ja, ik weet niet.
0: Hoeveel van die tiny house constructies heb je al gemaakt?
1: Ik denk 6 of zo, denk ik. Ja. Dus eerst het huisje bij mijn ouders. Dan een bamboe winkelkarhuisje. Dan het winkelkarhuisje 2.0 met alle verbeteringen.
0: Ja.
1: Waar ik mee rondgewandeld heb. En dan daarna ben ik... ja, ik vond dat nomadisch aspect heel interessant. Maar gelijk net al zei, die winkelkarwieltjes waren veel te licht. En toen begon ik na te denken, ja, welk fundament kun je gebruiken om mee rond te trekken? Wat eigenlijk al gemaakt is voor nomadische trek. En toen kwam ik op de paardenkoets. En dat vond ik heel interessant, omdat er is blijkbaar een generatie van mijn ouders. Ja, die erven nu al die paardenkoetsen van hun ouders, hè, onze grootouders. En ja, die weten niet wat ze ermee moeten doen. Dus dat toen zeker, in 2021, als je toen op tweedehands ging kijken, stonden superveel paardenkoetsen te koop. Voor 100 euro, 200 euro, die eigenlijk nog helemaal oké waren. Dus ik had er zo eentje gekocht, de bovenkant eraf geslepen, om het eigenlijk zo vlak te maken. En dan daar beginnen bouwen aan een nomadisch huisje, wat ook ietsje groter was, wat weer iets meer comfort had. En daar werd ook echt... het onderzoek van wat kan ik hier allemaal in proppen? Kan ik hier een douche inzetten of een soort van badsysteem? Kan ik hier een verwarmingssysteem inzetten? Zonnepaneel op dak? Kan ik regenwater opvangen? Kan ik dat zelf filteren? Dus
0: ja, niet alleen... Toen begon comfort u te interesseren.
1: Ja, exact zo. Van hoe klein kun je gaan en toch nog comfort ervaren? Maar dat was allemaal wel heel individualistisch, hè? Want het was, hoe kan ik zelfredzaam zijn, puur op mezelf? En ik denk dat dat ook wel een idee was wat ik heel lang zo heb gehad, van ik moet het allemaal alleen doen en ik moet alleen een plan kunnen trekken. En het is later dat ik daar eigenlijk wat op terug ben gekomen en ben beginnen beseffen van, oké, als ik die levensstijl wil en ik wil dat kunnen volhouden, dan ga ik het ook met andere mensen moeten doen. En dan kun je bepaalde faciliteiten ook delen, hè? Gelijk een douche, gelijk een keuken. En dat zijn eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een beetje waar Nomad City, het Nomad City project uit verder is gekomen.
0: En dat is dan Nomad City, dat is dan een stad?
1: Ja, we zien onszelf een beetje als nomaden in de stad, of de stad gaan bekijken als nomaden. Misschien is dat nog eerder een betere beschrijving. Het Nomad City project is eigenlijk ontstaan nadat ik dat eerste paardenkoetshuisje had gebouwd. Dat had eigenlijk een dialoog losgewerkt tussen mezelf en de andere kunstenaar, Milan Gilaar. En met ons twee begonnen wij zo wat te fantaseren van, stel je voor dat je nu meerdere van die paardenkoetshuisjes zou hebben en je kunt als een stad, een nomadische stad, eigenlijk rondtrekken in de stad. En op leegstaande gronden allemaal experimenten doen rond wonen, rond moestuinen. Dat was zo'n beetje een idee dat we hadden. En we zijn dat beginnen uitschrijven. We hadden een kleine subsidie aangevraagd bij de stad daarvoor. Om ons zo op gang te helpen. En die hebben we dan gekregen. Maar we waren maar met twee. En we hadden zoiets van, ja, twee voelt zo... Je moet minstens met drie zijn, hadden wij zo'n idee. Dus we hadden een open call gelanceerd. En dan hadden we één iemand gevonden die 9 maanden lang mee wou doen aan dat project. Want dat is toch best een commitment, hè, om in zo'n huisje te gaan wonen.
0: Absoluut.
1: En dat was Mirte Menijven. Die was toen afgestudeerd als architect. En dat was eigenlijk het team van 3 personen waarmee we dan de stad in gingen trekken. We hadden voor onszelf elk zo'n huisje gebouwd. En toen hadden we het idee, stel je voor, als we nog 1 extra huisje bouwen, een 4e huisje, waarin elke week een nieuwe gast kan verblijven. Een soort van nieuwe energie elke week. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Nog 1 extra huisje gebouwd. Dus 4 paardenkoetshuisjes, waarmee we dan in april 2023, denk ik, als ik het goed heb, zijn beginnen rondtrekken in de stad. Ikzelf gaf toen nog les aan PXL Hogeschool. We kenden ook wel wat mensen bij UCL Hogeschool. En al vrij snel was dat de logische volgende stap om aan hun te vragen of ze een stukje grond hadden ter beschikking. En beide scholen hadden een klein stukje grond wat we dan mochten gebruiken voor 6 maanden lang. En dat is eigenlijk het begin van Nomad City. Dus 6 maanden lang deden we er allerlei experimenten. Hoe kun je zelf een moestuin starten? Hoe bouw je zo'n huisje? Kleine interventies in de school. Soms activistisch, soms iets educatiever. Ja.
0: Wat wil je eigenlijk dat de mensen... Ja, wat wil je teweeg brengen eigenlijk?
1: Ik denk dat het doel voor mij altijd is geweest om een soort van dialoog op gang te brengen. Van, voor mij zijn er bepaalde dingen in onze samenleving die ik zo als absurd ervaar. Of zo, hè. De grootte van sommige huizen en ook de energie die het kost om ze te produceren en te onderhouden. Ja, en ik zeg het zo, dat boek Walden heeft me echt doen nadenken over... het kan misschien allemaal ook net iets simpeler. Waarom moet het allemaal zo complex zijn?
0: Ja.
1: En als we het simpeler maken, gunnen we onszelf dan ook niet wat meer vrije tijd om onze dag misschien nuttiger te besteden.
0: Vertel eens in het kort waar dat Walden over gaat. Want je hebt al een paar keer aangehaald en misschien niet iedereen weet wat het boek...
1: Ja, voor mij is het eigenlijk... Thoreau die gaat eigenlijk de bossen in Concord, dichtbij Walden Pond. En die gaat daar eigenlijk een huisje bouwen met allemaal materialen die hem ook vindt. Kromme planken die hem dan gaat proberen weer recht te maken. En op een bepaald moment zegt hem van... Want hij had, voordat hij dat huis bouwde, had hij het gevoel dat hij werk moest zoeken om in zichzelf te kunnen voorzien. En op een bepaald moment zegt hem van, ja, in plaats van constant werk te gaan zoeken, begon ik eigenlijk naar mezelf te kijken en te denken, hoe kan ik mijn noden versimpelen? Hoe kan ik mijn leven versimpelen? Waardoor ik minder hoef te gaan werken en andere dingen kan doen in die dag. En ik denk dat dat voor mij wel heel interessant was, want toen ik dat boek las, was ik zelf nog op websites aan het scrollen, tiny houses te koop, €50.000. nog altijd wel een hele smak geld eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, en toen ik dan besefte van, ja, die doet het gewoon met de dingen die hij vindt. En ik had dan die hele stapel planken liggen. Dat is voor mij wel echt een startpunt geweest van, het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Je kunt het ook wel op een goedkopere manier doen. En daarbij ook nog meer vrije tijd overhouden of zo.
0: Ja, het was eigenlijk een onderzoek wat hij deed naar zelfredzaamheid. Ja. Hè? Naar wat heb ik hier nodig om te kunnen overleven? En dan heeft hij daar twee jaar in dat huisje gewoond.
1: Ik denk dat het zeker ook wel geromantiseerd is geweest. Ook wel. Maar toch zit er voor mij wel zo'n kern in of zo van hoe naar de wereld te kijken. En in de jaren 70 heeft Skinner, dat is een gedragspsycholoog, die heeft ook Walden 2 geschreven. Ja, en dat was voor mij eigenlijk echt het boek wat mij super hard geïnspireerd heeft om Nomad City te beginnen. En in dat boek gaan ze eigenlijk zo die ideeën van Thoreau over minimalisme en simpelheid, die gaan ze eigenlijk toepassen op een fictief dorp. Dus het is een fictief boek, maar het is wel heel schoon geschreven. En daar gaan ze eigenlijk kijken van, ja, Thoreau deed dat experiment alleen, maar hoe zou dat nu zijn als dat experiment met een groep mensen in een dorp gedaan wordt? En dat was voor mij echt de max om te lezen en heel inspirerend. En ja, ik begon echt te denken van, volgens mij kan dit wel echt werken als je dit echt zou doen met een groep.
0: Je begon te dromen.
1: Ja, ik begon te dromen.
0: Van uw eigen Walden 2.
1: Ja, soort van, ja.
0: En uiteindelijk is het dat wel geworden, misschien Nomad City.
1: Een soort van, ja, ik denk het wel. We zijn nu met... Vandaag zijn we met 5 permanente bewoners en hebben we ruimte voor 3 gasten. Dus het project is enorm gegroeid. Die eerste 2 scholen waar we mee samenwerkten, dat was een mondelinge afspraak. Dat project had niet zoveel... hoe moet ik het zeggen? Het project was heel fragiel. We wisten niet hoe lang het ging verder gaan, want op papier stond er eigenlijk niks dat we daar mochten zijn of zo. En toen is ook na 2 jaar het project te doen... bij die 2 scholen, dat we het idee hadden van, oké, we moeten een nieuwe ruimte zoeken. Een plaats waar we echt wel de komende jaren project kunnen laten groeien. En uiteindelijk zijn we in contact gekomen met Pico, dat is de kunsthumaniora van Hasselt. Die kenden ons al wel en die hadden een stukje grond ter beschikking, 1700 vierkante meter, ook al wat groter dan wat wij al gewend waren. En die zeiden, voor minstens 5 jaar mocht je hier je ding doen. Die gaven ons ook echt het vertrouwen. En dat was, daar zitten we nu 1 jaar en dat is echt super fijn. Het is een kunsthumaniora, dus inhoudelijk is er heel veel overlap. Daar zitten ook architectuurstudenten die ook meedenken hoe je huizen op een duurzamere manier kunt bouwen. Er zitten ook modestudenten en wij bouwen zelf ook vlas om linnen te maken. Al dat soort dingen is wel heel fijn voor ons. Het geeft ook wel wat meer een gerust gevoel. Want op die manier leven kan ook wel wat stressvol zijn, zeker als je...
0: Dat denk ik ook wel,
1: zeker die eerste jaren. Ik geloofde wel echt dat er nood aan was.
0: Als je maar een winkelkar hebt en je moet die dan elke dag ergens bij iemand gaan zetten.
1: Ja, dat is ook zo. En ja, nu staan we op een plekje voor minstens 5 jaar. En daardoor beginnen we ook wel te twijfelen aan de naam Nomad City, hè, want zit je nog nomadisch als je niet meer rondtrekt. Maar ik denk dat wij ook de hele stad anders gaan bekijken en... gaan zoeken naar restmaterialen uit afvalstromen en vanuit heel de stad. En hoe kunnen wij die op ons plekje gaan verwerken tot compost of andere zaken. Ja.
0: Kies nog eens een muzieknummer.
1: Doe maar Bomb Track van Rage Against the Machine om even wakker te worden.
0: Dat is pittig, denk ik.
1: Ja.

0: Heftige track, bomtrack van Rage Against the Machine. We hebben hier in de studio Steph Lemmens. Steph Lemmens van Nomad City, van The School, van The Crocodile Boulevard. Hij heeft intussen al heel wat labels gebruikt, waar dat we toch stilletjes aan meer en meer inzicht in aan het krijgen zijn. En we waren aanbeland in zijn Nomad City, een project dat hij momenteel bij Pico... een huisvesting met eigenlijk huizen gebouwd op paardenkoetswagens.
1: Onder andere, ja.
0: Hoe ziet zo'n Nomad City eruit voor u?
1: Ja, dus die is een beetje geëvolueerd.
0: Staan die er allemaal langs elkaar? Of,
1: Nee, we hebben eigenlijk een... je zou het een soort van rechthoekig stuk grond kunnen noemen. Mm-hmm. 1700 vierkante meter. En al vrij snel hadden we die opgesplitst in drie zones. Dus je hebt eigenlijk een eerste zone vooraan waar je toekomt als bezoeker. Dat is waar we een bakhuisje hebben gemaakt met een traditionele bakoven.
0: Oh ja.
1: Dus waar we ook broden bakken, pizza's, dat soort dingen. Momenteel zijn we daar ook een modulaire stroobaalconstructie aan het bouwen. Dus eigenlijk zelf aan het kijken hoe kun je stroobaalpanelen maken en daar een huis mee bouwen dat je achteraf ook weer uit elkaar kunt halen, kunt demonteren. Er staat ook een composttoilet, dus in plaats van een doorspoeltoilet te gebruiken, proberen we eigenlijk al onze nutriënten die ons lichaam uitscheidt, heel lokaal te houden en veilig te verwerken, te verhitten, dat je die veilig kunt gebruiken in de moestuin. Een regenwaterdouche, de moestuin staat er ook. Er stonden al wat fruitboompjes op dat stuk, dus dat is ook wel heel fijn. We hebben wat kipjes en dan achteraan heb je een privéstukje, dat is eigenlijk waar de huisjes staan. En die stellen we wel open tijdens open deurdagen, maar we vinden het fijn om als bezoeker dat je door al die lagen moet gaan, zo beschermt je ook een beetje je bewoners. Ik zei net al, het is best intens om op zo'n plek te wonen. En in de afgelopen jaren hebben we ook wel geleerd om via ontwerpkeuzes het iets aangenamer te maken voor de bewoners die daar zitten. Dus op dit stukje grond bijvoorbeeld, daar helemaal achteraan, ja, daar stonden al wat boompjes die het als soort van afschermden van de omgeving. Dus het was heel logisch dat we eigenlijk de huisjes daar zouden bouwen.
0: Het concept dat je eigenlijk met Nomad City wilt, wat je eigenlijk hebt uitgewerkt, zou ik toch wel een klein beetje kunnen vergelijken met wat dat we eigenlijk vroeger ook al kenden, het Zigeunerkamp. Of het woonwagenbewonerskamp?
1: Ik denk... ik vind altijd... Dan probeer ik ook altijd mijn woorden goed te wikken en wegen. Zo. Er zijn bepaalde mensen die zo wonen, omdat ze zo moeten wonen. En het grote verschil bij ons is, denk ik, dat we er... niet dat ik zeg dat niet iedereen in zo'n van die kampen ervoor kiest, hè, maar wij kiezen er heel bewust voor. En ik denk dat we het ook wel...
0: Ik denk die mensen misschien ook, hoor.
1: Ja, misschien ook. Zeker wel. Ik denk wat bij ons... heel belangrijk is die omgeving met de natuur. En proberen in balans te zijn met de natuur. En ook wel heel veel nieuwe experimenten te gaan doen. En dat is dan misschien weer het artistieke kantje. We zijn allemaal kunstenaars, architecten, vormgevers. Vanuit die artistieke disciplines gaan kijken naar de sociale en ecologische noden of uitdagingen die op ons afkomen. En hoe kunnen we daar oplossingen voor bedenken? Nomad City vandaag gaat er totaal anders uitzien dan Nomad City binnen een jaar. En dus dat verandert continu. Constant gaan we proberen eigenlijk systeempjes te optimaliseren of te verbeteren. Maar altijd startende vanuit die natuurlijke systemen. En hoe onze impact als mens eigenlijk zo klein mogelijk kan zijn op die natuurlijke systemen. En ik denk als je gaat kijken in die zigeunerkampen, en dat daar minder aanwezig is. Dus ik denk dat dat misschien ons een beetje meer
0: kenmerkt. Maar dat is wel een traditioneel gegroeide... traditioneel gegroeide gemeenschap, zullen we maar zeggen. Hè.
1: Ja.
0: Ik denk, die mensen hebben altijd zo gewoond. Die hebben altijd rondgetrokken met paardenkoetswagens, waar dat hun huis op stond.
1: Ja.
0: De buurman van mij die heeft nog ergens zo'n oude kermiswagen staan. Weliswaar niet voor paarden trekken, maar met een tractor of een vrachtwagen.
1: Ja, als je kijkt hoe die caravans zijn gebouwd, dat is ook niet het meest isolerende materiaal dat gebruikt wordt. Of ook niet het meest gezonde om in te wonen, ook niet. Hè. Zo'n caravan, dat is eigenlijk een beetje een soort van coolbox. Hè. Daar kan ook heel snel schimmel in ontstaan en dat soort dingen. Dus We proberen
0: mensen
1: het ook...
0: mee op vakantie met caravans.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel licht materiaal. Hè.
0: Mobile homes.
1: Aluminium, isolatie, ja, dat weegt allemaal heel weinig. Dus dat is natuurlijk gemakkelijker om mee rond te trekken.
0: Dat is omdat de wetgeving dan natuurlijk bepaalt. Hè. Je moet binnen de gewichtsklasse blijven.
1: Ja, klopt.
0: Van...
1: Ja. Maar mijn vriendin is erin geslaagd om een huis onder de 750 kilo te bouwen op een caravan onderstel. En die heeft eigenlijk enkel natuurlijke materialen, natuurlijke isolatie gebruikt. Dus ook daar weer gaan we zo kijken van, hoe kan het toch op een andere manier of zo? Waarbij comfort ook wel een hele belangrijke is voor ons. Het is niet dat wij proberen te doen aan survival of zo. En wij gaan ook zeker niet terug naar, we moeten allemaal gelijk vroeger gaan leven. Maar wij proberen wel te gaan kijken naar die systemen van vroeger en hoe kunnen die vandaag de dag echt nog wel een nuttige invulling krijgen in onze dagelijkse levens. Waarbij we ook niet nieuwe technologieën gaan buitenbannen. Het is niet dat wij, gelijk de Amish, zeggen van geen technologische vooruitgang of zo. Maar wij gaan wel heel kritisch zijn voor nieuwe technologieën. En
0: jullie hebben wel een smartphone.
1: Ja, we hebben een smartphone. Ik heb een gsm. Het is niet dat wij ons willen isoleren van de maatschappij. Want als we dat wilden doen, dan hadden we ons ook ergens kunnen verstoppen in de bossen of zo.
0: Ja.
1: Wij willen heel bewust met scholen samenwerken. We willen heel zichtbaar zijn. En op die manier ook zoveel mogelijk mensen te proberen te inspireren, maar ook onze voeten op de grond houden, want de ideeën die wij hebben, wij kunnen ook nog altijd geïnspireerd worden door iemand die in een gewoon huis woont of zo. Ik zeg het is echt die dialoog aangaan met andere mensen en proberen verbinding te creëren rondom die thema's van wonen en duurzaamheid. Dat is waar het voor ons erom draait, denk ik. Niet om te zeggen van iedereen moet zo gaan wonen, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar het zou wel mooi zijn moesten diegenen die zo willen wonen daar wel de kans toe krijgen. En dat wordt vandaag de dag heel moeilijk gemaakt vanuit regelgeving, zeker in Vlaanderen.
0: Ja, want zo'n tiny houses, je kunt dan... Er is wel iets tegenwoordig van kleinschalig wonen. Hè? Er is een soort wetgeving rondgemaakt, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: vanuit Vlaanderen.
1: Ik weet dat het in Wallonië iets makkelijker is, in Nederland ook. En er zijn wel mensen die erin slagen om het te doen. Maar het is wel absoluut niet gemakkelijk, dat weet ik wel.
0: Ja, want iedereen... je moet een adres hebben. Als inwoner van een land moet je een adres hebben. Wat hebben jullie als adres?
1: Dus we mogen ons adres niet zetten op de plek waar we nu zitten. Dus voorlopig staat dat bij onze ouders. Wat ook voor niet iedereen gemakkelijk is.
0: Dus daar begint het al.
1: Ja, dus dat is een privilege dat wij al hebben. Ja, dat heeft niet iedereen. Ik ken ook een aantal mensen die zich ergens verstoppen. In een bos of in iemand zijn achtertuin. En die willen zo wonen. En die doen heel mooie dingen, vind ik.
0: Daar zijn tegenwoordig kangoeroewoningen voor, hè? Voor als je bij je thuis...
1: Ja, je kunt nu wel een zorg... als een tiny house zetten als zorgwoning. Dat gaat wel.
0: Maar dan in een tuin van iemand zijn ander huis.
1: Ja. Ja. Ja, en ik denk... Ik vind het jammer dat de mensen die zo klein wonen zich nu zo moeten verstoppen. Terwijl ik net vind dat ze heel veel mooie dingen doen... Maar die blijven onzichtbaar voor de samenleving. En ik denk dat dat altijd het doel was geweest van Nomad City. Van hoe kan dat toch op een zichtbare manier?
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we eigenlijk een beetje in geslaagd door die samenwerking met scholen.
0: Ja.
1: En ik vind het heel mooi dat scholen er ook het nut van inzien. Want zij merken ook dat studenten die zich thuis voelen op school, dat die beter gaan leren. En het is dat thuisgevoel, dat proberen wij eigenlijk een beetje binnen te smokkelen. Hè? Zo, hoe kun je leren en leven terug samenbrengen? Voor ons zijn die vandaag de dag... In het huidige onderwijssysteem, denk ik, iets te veel van elkaar gescheiden. Of dat is toch, ik zei het net al, hè, dat is waar het voor mij een beetje misging vroeger op school, denk ik. Je moest in iets geïnteresseerd zijn. En als je een andere interesse aanhaalde, dat was voor mij toch het geval, dan zei de docent, dat is misschien volgend jaar dat aanbod komt. Of zo. Maar zo werkt mijn hoofd niet. En ik denk misschien nog andere mensen hun hoofd ook. Als ik iets interessant vind, dan moet ik dat direct kunnen vastpakken. En dan leer ik echt heel goed. Dan ben ik hyper gefocust. En ik merk dat nu ook, dat is iets wat ik nu nog vaak doe. Ik leer elke dag heel graag bij. Maar dat is een methodiek die niet in de meeste onderwijssystemen wordt toegepast. En voor sommigen

0: meer inspraak had over datgene wat geleerd moest worden op de schoolbanken.
1: Ja, maar dat zal voor veel mensen gelden, denk ik. Ik kan het bij mezelf ook wel wat herkennen. Zo'n Nomad City, wat dat jullie dus de huizen waar dat jullie dus nu in wonen, kunnen eigenlijk wel een beetje als een soort zelf ineengeknutselde caravan bekeken worden. Maar zijn er campings waar dat je zo kunt wonen?
0: Dat is een goede vraag. Ik weet wel dat er een aantal voorbeelden zijn die ermee experimenteren met het idee van een camping, maar...
1: Je mocht ook niet een heel jaar op een camping wonen.
0: Nee, normaal
1: gezien mag het niet, maar er zijn campings die dat... Ik weet toch wel mensen die al jaren, al heel hun leven eigenlijk op een camping wonen.
0: Ja. Er zijn wel projecten die het zo doen, klopt. Ja,
1: dikwijls zou het kosten, zijn heel pak minder. Het is eigenlijk, als je hun verhalen hoort, dan denk je... Het is eigenlijk fijner wonen op zo'n camping dan, dan waar dat wij nu allemaal wonen in He, want he, die zitten daar kort op elkaar, die zitten daar eigenlijk in een soort sociale gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: He, het is goedkoop. Ik geloof dat ze ook wel een aantal belastingen of weet ik veel wat hun niks moeten aantrekken.
0: Ja,
1: of heel weinig grondbelastingen en weet ik veel wat.
0: Mm-hmm.
1: Dus waar dat je normaal gezien toch wel allemaal mee te maken hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, onze overheden, ja, die willen dat je een stramien volgt.
0: Mm-hmm. Ja, ik zou het niet liever hebben dan dat er gewoon een bepaalde regelgeving komt waarin het makkelijker wordt om dat stramien te volgen en toch ook nog dat soort dingen te kunnen doen. En ik zeg het, ja, dat is waarom we zo zichtbaar willen zijn, om gewoon die dialoog op gang te brengen. Hè? En als maatschappij beginnen na te denken van, wacht, de manier waarop we nu wonen, dat gaan we niet kunnen volhouden, denk ik. De huizen die gebouwd worden, alle energie die daar naartoe moet gaan, alle materialen.
1: Iedereen zeer individualistisch ook, met zijn gezin.
0: Ja, zeker. Ja, en ik denk oprecht dat we als mens ook gelukkiger zouden zijn, denk ik, als we zo zouden wonen. En ook als je bij ons, bij Nomad City, komt, niemand woont op dezelfde manier. Al die huisjes zijn totaal verschillend. Dus het idee dat je daar je eigen stijl of visie niet in kwijt kunt, ja, dat geloof ik niet. Ik denk, in zo'n huis zie je net nog veel sterker wat iemands persoonlijkheid is. Net omdat dat zo klein is. En je gaat sneller dingen delen met elkaar. Wat niet wil zeggen dat wij constant bij elkaar zijn. Hè. Als iemand zich wil terugtrekken, dan kan dat in de individuele woonunits. Maar we hebben ook wel een gemeenschappelijke ruimte. Of die zijn we nu toch aan het bouwen. Waarin we kunnen samenkomen, maar ook die we kunnen openstellen voor buren, voor de school, voor studenten. Het is heel mooi om te zien nu, na een jaar, elke ochtend komen er al zo'n paar studenten bij ons zitten, tijdens het ontbijt, voor ze naar school gaan, om gewoon even te babbelen over hun dag of over... Dat vind ik superkrachtig. Dat zijn van die kleine momenten waar het echt voor draait om ons, denk ik. Van die kleine momenten van verbinding. En dat doen we doordat we onze woonst eigenlijk openstellen. Hè? Wat inderdaad haak staat op de standaard woonwijk in Vlaanderen, ja... Je kunt wel voor iemand zijn deur gaan staan, maar die gaat niet snel zijn deur open doen als die u niet kent of zo. Dus ik zeg ook niet dat het voor iedereen is. Hè. Ik denk, ook binnen ons project zijn er sommige mensen iets socialer dan anderen. Maar toch, ja, dat werkt wel of zo.
1: Ja, want ik denk nu ook bijvoorbeeld... Jij zegt nu dikwijls, ja, waarom moeten al die huizen dit en dat? Hè? Waarom moet dat zo groot zijn? Waarom? Heel veel mensen, voor heel veel mensen is hun huis ook... beetje hun status, hè?
0: Absoluut, ja.
1: Hun presentatie naar buiten toe. Hè?
0: Ja, klopt. Ik denk, ja, dat is iets wat ik ook al veel heb gezien van... Mensen willen hun tuintje vooraan heel mooi onderhouden. En hoe kijken anderen naar mij? Welke auto heb ik? Al dat soort dingen. Ik vind dat wel jammer. Ik zou het schoner vinden als mensen er iets meer bezig waren met... hoe gaat het met mijn buren? Of... Dan hoe zien ze mij of zo? Ik weet niet. Dat is ook een hele mooie quote van Walden trouwens. Mensen die strompelen liever door het dorp met een gebroken... ik moet de quote goed zeggen. Hè. Mensen gaan wandelen liever door het dorp met een gebroken been dan met een scheur in hun broek. Dat vond ik... Ja, ook, dat is ook heel typerend. Hè, van, hoe ziet iemand anders mij? Dat vinden we zo belangrijk. Ik weet niet.
1: Ja, dat is iets wat bij de menselijke soort hoort, denk ik.
0: En ook iets waar ik ook niet aan ontsnap. Hè. Ik denk dat ik daar ook wel mee bezig ben.
1: Maar kunt jij je status misschien niet halen uit het feit dat je

0: kunstenaar bent, want uiteindelijk iedereen heeft de status, hè?
1: Ja, klopt. Maar een label.
0: Het feit dat jij kunstenaar bent, jij kunt u op die manier ook wel een status geven. Ik vraag u voor ons programma, dus dat geeft u ook een status, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk, voor mij is het ook zo'n beetje dat idee van succes, hè? Van hoe zien we iemand die succesvol is?
0: Ja, succes.
1: En toen ik opgroeide, ik keek naar MTV en je ziet al die rijke rappers of MTV Cribs, hè, zo met die chique huizen.
0: Ja.
1: En dat was toen wat succes voor mij was. Hè. Je moet een dik huis hebben, een chique auto.
0: Ongelooflijke.
1: Een goede
0: serie
1: job.
0: Eigenlijk.
1: Maar dan, ik ben echt een vraag gaan stellen van wat is succes eigenlijk? En ik denk dat ik voor mezelf dat beeld ben gaan herdefiniëren. En voor mij is wat ik nu doe ook een vorm van succesvol zijn. Voor mij draait succes dan eerder om hoeveel mensen heb ik vandaag kunnen inspireren of zo. Of als ik een mail krijg van iemand die ooit een workshop bij mij heeft gevolgd en die nu iets creatief gaat doen, dan is mijn dag gemaakt. Hè. Voor mij is dat eerder succes dan opnieuw zo, hoe zien anderen mij? Ik denk, als jij op je sterfbed ligt, dan gaan mensen zich niet, die gaan niet onthouden welke auto je had, welke exotische vakantie je hebt gedaan, maar die gaan zich misschien wel onthouden van, wat heb je ooit betekend voor hun of zo. En dat is voor mij succes, denk ik. Niet maar die materiële zaken.
0: In het kunstonderwijs komt zoiets natuurlijk wel aan bod. Hè? In het gewone onderwijs, het reguliere lagere school, middelbaar, het gewone middelbaar, het ASO, het ESO, komt zoiets niet aan bod. Dat is iets wat dat, ja, en iedereen volgt dan maar gewoon dikwijls wat dat zijn ouders hem voorgekauwd hebben, hè?
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Op dat gebied.
1: Ja.
0: En daar proberen jullie natuurlijk, hè, maar jullie kunnen dat ook via de kunstschool. Hè?
1: Ja, klopt. Het is wel echt een, klopt wel. We zitten inderdaad nu bij een kunstschool en je merkt ook wel dat die studenten, maar zeker ook die docenten, die hebben al wel een iets opere, een geest die iets meer open staat of zo.
0: Je zit niet voor niks bij Pico, hè?
1: Nee, klopt. Dus dat is ook wel weer een groot voordeel dat we hebben. Maar ja, ik denk wel dat ook andere scholen er baat bij zouden hebben. En
0: zijn er andere scholen die naar jullie geïnteresseerd zijn in jullie project?
1: Ja.
0: In
1: jawel. We krijgen heel vaak bezoek ook van andere steden. Van hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe is die samenwerking met Pico? Want dat is wel heel uniek eigenlijk. Hè? Dat je mensen laat wonen naast je schoolgrond of op je schoolgrond. Met het idee van dan educatieve projecten samen te doen. Dus ik denk dat het balletje begint zo wat te rollen. Maar het zou mijn droom zijn om binnen een paar jaar misschien echt zo die methodiek te kunnen herhalen op een andere school. Of zo'n soort van Nomad City 2 ergens te kunnen opstarten. Huh? Die uiteraard ook helemaal anders gaat zijn. Hè, want ons project wordt heel veel gekenmerkt door die 5 permanente bewoners. Haal daar 1 iemand uit en dat project is helemaal anders of zo. Maar het idee kunnen verder zetten bij andere scholen zou ik wel echt een max vinden.
0: Je zou ook bijvoorbeeld Nomad appartement kunnen opstarten en een soort appartementsgebouw op een alternatieve manier.
1: Dat is exact een idee wat we hadden om ene case study te doen, waarbij we eigenlijk al onze ideeën proberen in een appartementsflat eigenlijk te kunnen toepassen. En dat kan gaan over hoe kun je een douche heruitvinden, hoe kun je misschien een composttoilet, normaal gezien gaat dat enkel als je op gelijkvloers woont, maar zou dat niet toch op een appartement kunnen? Ja, dat zijn uitdagingen waar ik al heel enthousiast van word. Dus dat is misschien iets wat we komend jaar wel eens willen proberen. Als iemand luistert en die woont in een appartement en die heeft interesse om ons eens op bezoek te krijgen, dan laat je het maar weten.
0: Voilà. Wie weet. Maar je staat zelf ook in het onderwijs, hè, Stef?
1: Ik heb een aantal jaar lesgegeven aan PXL Hogeschool dan, binnen grafisch ontwerp. En ook een aantal gastlessen gegeven aan Zuid Hogeschool. Dus altijd wel zo wat in de artistieke sector. Ja.
0: Doet je dat nu nog?
1: Ja, nu geef ik momenteel geen les aan de hogeschool, maar wel ik geef die workshops die ik maak voor kunst en zicht. Ja, ik zie dat ook als educatieve projecten.
0: Ja, natuurlijk.
1: En ik denk dat die leeftijdsgroep me wel het meest ligt. Zo, lagere school, die staan echt nog open voor alles. Hè. En, die kunnen
0: alle kanten mee uit.
1: Ja, die gaan helemaal mee in uw verhaal. En ik denk, hoe ouder je wordt, uw idee van hoe de wereld moet zijn, is al een beetje vormgegeven, denk ik, hè, door de maatschappij zelf. En kinderen die gaan daar trekkend mee of zo. En ik merk, als je met tieners werkt, of toch zeker, of met mensen die al aan de hogeschool studeren, en je wilt een workshop geven, je moet eerst dan even zo wat tijd steken in zo het onleren, zo het unlearning van bepaalde dingen voordat je echt kunt starten of zo.
0: Ja. Ik denk dat nu mijn co-presentator van gewoonlijk wel een beetje jaloers is, want ja, die heeft ook altijd in dat jeugdwerk gezeten met de academie en zo, met meer dan in vrije kunsten. Hè. En die geeft dat dan ook heel dikwijls aan, zo als, ja, dat op die leeftijd de kinderen inderdaad het gemakkelijkste meegaan eigenlijk. Mm-hmm. Hè. En het meest openstaan voor zulke experimenten.
1: Ja. Ja,
0: dat is iets dat je zelf ook waarschijnlijk wel merkt. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dus onderwijs, daar is nog wel het een en het ander in te doen. Maar daar wordt al goed aan gewerkt.
1: Ik zeg het, we zijn heel dankbaar dat we dit project kunnen doen bij een school. Dus ik denk, als je dat kijkt 10 jaar geleden, denk ik dat dat misschien niet mogelijk was geweest. Of zo. Dus het feit dat ze daar nu voor openstaan, toont al wel dat er toch dingen aan het veranderen zijn, denk ik.
0: Mm-hmm. We kunnen misschien even, we zitten nu in dat tiny house gebeuren en weet ik veel wat, het hergebruik van materialen, het recycling gebeuren, gelijk dat tegenwoordig gebeurt. Hè, we hadden het daarnet al over die containerparken, die eigenlijk waar je niks mocht meenemen. Zou dat niet zijn om te herdenken? Ik bedoel, komen daar ook initiatieven in die richting uit, of...
1: Ja, ik denk, toen wij dat heel groot VDAB-gebouw hadden, we hadden eigenlijk een soort van kleine materialenbank, ja. Dus één ruimte van 1000 vierkante meter, waar we allemaal hout stockeerden en staal. En dat was zeker geen grote organisatie rond of zo. Ik denk dat je dat wel moet hebben om het echt te doen werken. Ik haalde net al aan, hè, de materialenbanken die je in sommige steden al ziet oppoppen. Ik denk dat dat het systeem is dat niet een containerpark kan vervangen, maar toch hopelijk een deel van die materialen wel een nieuwe bestemming kan geven.
0: Maar in Limburg is het nog niet?
1: In Limburg nog niet, maar er is dus, ja, gelijk ik zei, herkomst in Houthalen is een eerste proefproject nu. En hopelijk kan dat daarna verder gezet worden. Want ik denk wel dat er, ja, gemerkt ook wel, architecten beginnen ook anders na te denken, hè, over hoe ze huizen gaan bouwen en of ze daar hergebruikte materialen in kunnen gaan verwerken. Dus er is wel een shift gaande, denk ik. En die materialen, die banken, die kunnen volgens mij een grote rol spelen.
0: Maar ik zou dat heel interessant vinden. Maar ja, ik ben ook iemand die eigenlijk altijd wel graag geknutseld heeft en zo.
1: Ja.
0: Hey, want dat is ook nog wel iets, hè. Het knutselen, het met de handen werken, het, dat is toch ook wel heel essentieel in jouw...
1: klopt ook. Ik heb, om nog even terug te komen op die materialenbanken, ik heb het een project gedaan vorig jaar. Want oude bouwmaterialen, daar hangt vaak ook een verhaal achter, hè. En ik begon me af te vragen, als mensen dat verhaal zouden kunnen delen met iemand, of ze hun materialen dan sneller zouden weggeven om een nieuwe bestemming te krijgen.
0: Ik denk dat wel eigenlijk. Ja. Ik denk dat iedereen... Eigenlijk bewijst de kringloopwinkel, want dat, eigenlijk is dat groot succes, hè, kringloopwinkel. Hè, eigenlijk zoiets voor materialen.
1: Ja, exact.
0: Ik denk dat veel mensen daarop, ja, dat zouden willen hebben, hè.
1: Ik had een project gedaan om die vraag te onderzoeken. En je kent zo'n steekkarken, hè, om zo bakken bier mee te verplaatsen. Ja. Daar had ik eigenlijk een typemachine op vastgemaakt. En dan ging ik eigenlijk deur aan deur om mensen te vragen of ze één bouwmateriaal aan mij wilden doneren. Waar een mooi verhaal rond zat. Dus er was iemand en die gaf bijvoorbeeld een soort van grote kartonnen rol waar dat hij mee geverfd had. Maar dat was een rol die hij al zo vaak hergebruikt had, dat hij zelfs nog van zijn ouders had gekregen. En dat verhaal typte ik dan uit. En dan ging ik naar het volgende huis. En dan vroeg ik ook weer opnieuw of ze een bouwmateriaal hadden met een verhaal rond. En de tweede persoon die kreeg dan in ruil voor dat bouwmateriaal het verhaal van de vorige eigenlijk.
0: Ah, ja.
1: Dus hoe kun je die verhalen eigenlijk gaan delen met elkaar?
0: Dat kun je iets vertellen over wat je gebruikt hebt.
1: Dus de volgende die geeft dan misschien ik zeg maar iets, een aantal planken mee. En die krijgt dan het verhaal van de persoon van die verfrol of zo. En dat was een heel leuk project om te kijken van welke rol speelt die verhalen. Want dat is eigenlijk een rol die heel vaak niet aan bod komt. Hè. In materialenbanken nu, je weet niet waarvan die plank komt.
0: Veel mensen kopen daarom antieke huizen, antieke meubelen, omdat daar nog iets achter zit.
1: Ja, exact,
0: of dat ze daar iets kunnen achter vermoeden.
1: Ja. Dus ik denk dat in die verhalen echt een kracht schuilt om mensen te motiveren om meer te kiezen voor hergebruik in plaats van nieuw geproduceerd.
0: Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen die nu van allerlei spullen bewaren thuis, van Ik moet maar naar mezelf kijken van, oh, dat moet ik nog, dat moet ik bijhouden, want dat kan ik misschien nog wel eens bewaren. Dat kan ik misschien nog wel eens gebruiken, bedoel ik. Dat moet ik bewaren. Maar ik denk dat veel mensen dan zouden zeggen, ja, ik kan dat even goed naar die materialenbank brengen. Mm-hmm. Want als ik iets nodig heb, dan ga ik daar gewoon iets anders halen.
1: Mm-hmm. Ja, het zou mooi zijn.
0: En want ik neem ook aan dat het een soort non-profit gebeuren moet worden.
1: Ja, dat is vaak het moeilijke van die materialenbanken nog. Van ja, zo het winstgevende. Of hoe kun je ervoor zorgen dat het kan overleven? Ja, want je kunt wel
0: Denk dat de enige ding is dat het gratis is.
1: Nee, het wordt verkocht.
0: Nee?
1: Ja, verkocht. In de meeste materialenbanken wordt het verkocht. Maar dat kan natuurlijk heel wat bekijken. Hè. Het is niet per se duurder om een hergebruikt item te kiezen, want ja, er moet heel veel werk gestoken worden in het ontmantelen, soms nog het poetsen. Denk aan balken die vol zitten met nagels. Al die nagels moeten eruit gehaald worden, misschien opgeschuurd.
0: Maar dat moet je misschien zelf doen.
1: Dat kan ook, ja. Misschien kunnen ze een hoek maken met planken met nagels in. Maar dat is dus blijkbaar nog ergens een moeilijkheid, maar je ziet ook wel al materialenbanken.
0: Of gelijk bijvoorbeeld voor het demonteren.
1: Ja, want gelijk bijvoorbeeld in Leuven, daar hebben ze een werkplek met hun materialenbank.
0: Ah, ja.
1: En die werkplek wordt gebruikt, gehuurd door mensen. En dat zou ook wel een oplossing kunnen zijn om ook daar wat inkomsten uit te halen. Dus ik denk dat er wel veel opties zijn voor materialenbanken om het ook rendabel te maken. Maar ja, hoe meer experimenten er zijn, hoe sneller dat dan natuurlijk ook verwezenlijk kan worden.
0: Moet natuurlijk altijd rendabel zijn hier, hè?
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Ja. Heb je daar het want nu halen we een ander punt naar boven. Rendabel zijn, heb je daar ergens een probleem mee? Of een hoe moet ik dat zeggen? Zijn jullie projecten rendabel? Of moeten ze dat niet zijn?
1: Ja, dat hangt er vanaf, denk ik, hoe je rendabel beschouwt.
0: Je werkt ook.
1: Ja, maar in plaats
0: projecten
1: van
0: waar geld mee te verdienen valt.
1: Ik denk dat we in ons project, als ik dan spreek over Nomad City, proberen wij ook gewoon na te denken over, wat wordt er allemaal weggegooid of niet benut? Bijvoorbeeld, we hebben pas een aantal appelbomen ontdekt en die worden bijna niet geplukt. Die appels liggen daar gewoon te rotten op de grond. We zijn 2 weken geleden 100 kilo appels gaan halen. Dat we verwerkt hebben tot appelmoes, tot appelsap, appelcrumble. Veel te veel voor onszelf, dus heel veel ook weggegeven aan studenten en docenten. We gaan altijd eerst vanuit dat opzicht beginnen kijken van hoe kunnen we voorzien in onze noden. Dat is opnieuw die filosofie van Walden. Hè? In plaats van geld te gaan verdienen om dingen te kunnen kopen, hoe kan ik misschien dingen doen waardoor mijn leven simpeler wordt en waardoor ik iets sneller in mijn basisbehoeften kan gaan voorzien. En dat geldt voor voedsel zo. We proberen dat met voedsel zo te doen, maar ook met materialen. Als wij hout nodig hebben om iets te bouwen, dan bellen wij bedrijven, dan bellen wij aannemers. Hebben jullie hout op overschot? En zo krijg je eigenlijk wel heel veel gedaan met heel veel restmateriaal. En dat wil niet zeggen dat je geld... We hebben ook geld nodig natuurlijk. Hè. Maar dat maakt wel dat we iets minder kunnen gaan werken. We werken allemaal ongeveer halftijds in verschillende jobs. En die andere helft van de tijd gaat dan ook natuurlijk wel naar het vinden van die materialen. Het vinden van die appels, het vinden van dat hout. Maar daar krijg je wel heel veel voldoening van ook, vind ik. Als je het op die manier in je basisbehoeften voorziet.
0: Nou, als er een natuurlijke materialenbank zou zijn, dan hebben jullie natuurlijk ook wel minder te zoeken.
1: Ja, dat is ook waar. Ik denk dat we die zoektocht ook wel heel fijn vinden. Er zit wel zo'n beetje een kick in van, dit had gewoon op de brandstapel kunnen belanden en wij zijn hier nu een vloer van aan het bouwen of zo. Ja, dat geeft wel een heel goed gevoel of zo.
0: We gaan nog eens een nummer draaien, hè. Society hier van Eddie Vedder.
1: Ja, goed.
0: Uit de film Into the Wild. Het is al een paar keren gepasseerd hier, maar het is wel een mooi nummer.

0: Society van Eddie Vedder. Hier al meermaals de revue gepasseerd. Maar het is wel een mooi nummer eigenlijk. Hè? Over eigenlijk een film over iemand die naar Alaska trekt. En daar eigenlijk ook op een eenvoudige manier een beetje gelijk Toro wil gaan wonen. In een oude autobus zeker. Maar de avontuur is een beetje fout gelopen. Mm-hmm. Hij had het niet gehaald. Hè? We waren hier bezig met Stef Lemmens van The School en van Nomad City. Van al zijn projecten eigenlijk. Over alternatieve woonvormen. Over het recyclen van materialen. Over projecten die je daar kunt rond doen. Over ecologie ook. Want ik neem aan, Stef, dat jij eigenlijk wel een ecologist bent. Of toch?
1: Ik ben er niet altijd zo mee bezig geweest eigenlijk. Ik denk dat mijn eerste redenen om met die alternatieve woonvormen bezig te zijn toch vooral was van de kost van leven is zo hoog. Hoe kan het simpeler, hoe kan het goedkoper? Maar dat is er wel automatisch bijgekomen.
0: Je bent toch vertrokken vanuit de economie.
1: Ja, vertrokken vanuit de economie en uiteindelijk blijven plakken voor de ecologie, zo zou je het kunnen zeggen. Ik vind dat, het geeft echt een kick als ik zo een systeem kan bedenken om in mijn eigen noden te voorzien, waarbij de natuurlijke omgeving niet per se daar de last van moet dragen. En ik denk dat is wat we proberen te doen in heel het Nomad City project. Proberen te gaan nadenken en het gaan onderzoeken van al die dagelijkse handelingen die we doen als mens in een traditioneel huis. En hoe kunnen we die gaan herdenken? Of niet altijd gaan herdenken, soms ook zelfs gaan kijken naar andere culturen, naar oude culturen. Hoe deden ze dat toen? Maar dat toch proberen ook hedendaags te maken, want daar valt ook heel veel inspiratie te rapen. En ik zei net al, hè, zo de term low-tech vinden wij heel interessant. Low-tech systemen, systemen die makkelijk te onderhouden zijn, die heel duidelijk zichtbaar zijn, hoe ze werken. Die vinden wij heel interessant om te gebruiken, want dan komt er ook het stukje zelfredzaamheid bij, dat je het zelf ook gewoon kunt herstellen.
0: Mm-hmm. Eigenlijk is dat wel een beetje een visie die haak staat op wat dat tegenwoordig gepromoot wordt. Hè? De high-tech, de mens wordt soms gezien als een technologisch ding bijna. Hè?
1: Hmm.
0: Je moet bijna een verlengstuk worden van de technologie.
1: Ja. We zijn altijd zo...
0: Een soort bediener van.
1: Mm-hmm. Ja, ik denk technologie. Ik heb daar zelf zo een haat-liefde relatie mee, denk ik. Hè. Vandaag de dag, je kunt niet zonder smartphone of zonder laptop. Maar ik merk wel de dagen dat ik het niet gebruik, dat ik wel gelukkiger ben. Dus dat is zo...
0: Ja, maar dat hoort je van veel mensen.
1: Ja, dat is die...
0: Ze een dag niet op hun telefoon gezeten hebben, dat ze eigenlijk een beter gevoel hebben over de dag.
1: Ja, dat is die paradox zo'n beetje. Hè? Want we merken ook wel, gelijk Instagram, sociale media, we bereiken wel heel veel mensen op die weg. Ik zei net al, wij kunnen op onze huidige site 3 mensen ontvangen voor een residentie. En wij ontvangen uit heel Europa mensen die komen meedoen met het project Nomad City. En ik heb al zoveel van die mensen geleerd, maar veel van hun hebben we ook wel bereikt via die sociale media. Dus er zitten ook wel heel veel mooie dingen aan. Maar het is altijd die balans zoeken. Hè, van hoe ver gaat je erin? Hoeveel tijd steek je erin om weer nieuwe filmpjes erop te zetten en zo? En dat is iets waar ik het soms wel moeilijk mee heb, hè, om daar een goede balans in te vinden.
0: Nu zitten jullie met de school, zitten jullie midden in de stad. Jullie hebben daar een ruimte van de stad gekregen, neem ik aan? Of,
1: nee, we werken of eigenlijk vaak daar, met privé-eigenaars.
0: Privé-eigenaars zijn daar.
1: Ook dit. Het is wel via de stad op ons pad gekomen.
0: Ja.
1: Het was eigenlijk, dus als je Hasselt een beetje kent aan de Grote Markt, dat pand is ooit nog in de jaren 20 de stadscinema geweest, Cinema Eden in Hasselt.
0: Ah, ja.
1: In de jaren 50, denk ik, een feestzaal. En dan 2016 is het gesloten. Toen was een sportwinkel. En dan heeft het een aantal jaar leeggestaan. En de eigenaar moest een redelijk hoge leegstandtax betalen. Dus als je als eigenaar in de binnenstad met je handelspand niks doet, dan komt er een leegstandtax die elk jaar gradueel omhoog gaat. Dus de eigenaar ging in contact met de stad van, ja, is er geen organisatie die hier iets mee kan doen? En ze zijn het eerst aan een aantal andere organisaties gaan vragen, voor ze bij ons kwamen aankloppen. Maar niemand had eigenlijk interesse om er iets mee te doen, omdat er toch wel wat werk in was. Ja, de meeste culturele organisaties die willen eerst alles mooi netjes maken, alles goed verven. En voor ons, het pand waar we in zitten. We beginnen gewoon direct met maken. Ook omdat we weten dat het niet voor altijd is. Die tijdelijkheid is deel van die projecten die we doen in die panden. Dus in Fax, zo noemt de ruimte, Faxlab, daar zitten we nu 3 jaar, denk ik, ongeveer. En ja, na 3 jaar nu begint toch weer de nieuwe energie te komen om iets nieuws te zoeken. Het is interessant om in de binnenstad te zitten, maar ook confronterend, denk ik, of zo. Mensen die komen niet naar de stad om naar ons te gaan. Hè. Wij zijn een van de enige organisaties die zoiets doen. Ja, en als je dan allemaal shoppers hebt die zo voorbij slenteren, het beste wat wij kunnen doen is hun een beetje verwarren. En misschien een beetje zo voor wrijving zorgen in die binnenstad. Tussen al die boutiques en chique cafés en restaurants. Maar ik denk dat we nu toch wel weer een beetje buiten de stad willen gaan. Omdat we daar meer ons eigen ding kunnen doen.
0: Welke functie hebben jullie binnen voor de stad dan? Want je werkt ook met de stad samen.
1: Dus wij bieden eigenlijk ruimtes aan. Wat we doen in zo'n pand is heel afhankelijk van welk pand dat het is.
0: Het zijn verschillende panden waar dat je dan...
1: Momenteel hebben we 1 pand, maar dus het vorige pand, dat VDAB-gebouw, daar was de focus echt op ruimte bieden voor kunstenaars.
0: Ah, ja. En nu in Faxlab?
1: In Faxlab hebben we minder ruimte, dus verschoof het onderzoek eigenlijk naar makers in de binnenstad. Welke makers zijn er nog? Denk aan horlogemakers, mensen die kleren repareren... mensen die sloten, al dat soort dingen.
0: De ambachten eigenlijk, ambachten, van vroeger.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: de gildes.
1: Het is aan het verdwijnen. Hè. Je ziet dan niet meer zo heel veel in de stad.
0: Nee.
1: En de andere vraag die wij dan stellen, ja, wie zijn de nieuwe makers? En dan denken we aan kunstenaars, mensen die dingen bouwen. En dat is een beetje wat we in Faxlab zijn gaan doen. Daar ruimte voor gaan vrijmaken, voor makers in de binnenstad. Waarbij we ook af en toe in dialoog gingen met alle andere mensen in die winkelstraat. We hebben een heel fijne dialoog gehad met onze overbuurvrouw, Maxime. Die had een juweelwinkeltje, die zat er al 45 jaar. Dus die heeft al heel veel zien komen en gaan. En ik denk dat zij de eerste nacht toen we aankwamen met onze camion vol spullen, dat was om 5 uur 's nachts, want tussen 5 en 11 uur gaan de paaltjes omlaag van de binnenstad in Hasselt.
0: Ja.
1: En toen waren we alles aan het uitladen en ik denk dat ze niet zo heel blij was met die bende jong geweld die tegenover haar ging inhuizen. Maar achteraf gezien is dat eigenlijk een van onze beste contacten geworden. Ik denk dat we zo heel traag, door in dialoog te gaan, door projecten te doen in die straat, haar beter leren kennen en zij ons ook. En dat soort projecten vinden we wel heel fijn, omdat je dan opnieuw weer bruggen gaat bouwen, hè, tussen mensen die misschien initieel niet tegen elkaar zouden beginnen praten of zo, mm-hmm. of die niet echt iets gemeenschappelijk hebben, dat je die wel kunt samenbrengen of zo. Ik denk dat dat ook wel deel is van het DNA van de school.
0: Ja. In Hasselstad neem ik aan ook redelijk wat leeg winkels en zo.
1: Heel veel leegstand, ja.
0: Ja. En hoe zouden we dat kunnen oplossen volgens kunstenaars,
1: expositieruimtes? Die leegstandtax is mooi, hè, maar je merkt toch ook wel dat sommige eigenaars er zich, denk ik, niet echt druk om maken. Wat ook al
0: gewoon
1: iets wilt...
0: betalen.
1: Ja, en wat ook al iets wilt zeggen over de omzet dat die eigenaars hebben. Hè, of de... Dus ergens zit daar nog een gemis. Ik denk vanuit de stad dan dat er inderdaad nog meer druk zou kunnen komen. Om die eigenaars te overtuigen om die panden open te stellen voor kunstenaars, voor jonge mensen die dingen willen proberen.
0: Voor wonen misschien gewoon?
1: Zou ook kunnen, ja.
0: Want de winkels worden stilaan... Ja, ik denk het internet dat de winkels ook sluit. Hè. Iedereen koopt zijn spullen tegenwoordig heel veel op internet.
1: Mm.
0: Winkels zijn minder en minder populair. Nog wel.
1: Ja, zou kunnen. Ik weet niet, ik denk dat er misschien ook wel... Ik denk dat er altijd wel nood zal zijn aan fysieke winkels. Maar misschien aan ander soort winkels. Als ik dan mag dromen... Winkels die lokale materialen produceren, die duurzame materialen produceren. En dat is een beetje mijn droombeeld of zo. Wat natuurlijk haak staat op, je hebt de fast fashion en de super fast fashion of de hyper fast fashion. En het gaat een beetje de andere richting uit, maar...
0: Fast fashion, ja.
1: Misschien is er met elke reactie ook een tegenreactie, of daar hoop ik toch op. Het zou wel mooi zijn, maar...
0: Ja, we hebben hier in ons programma al wel eens Clothing Loop gehad, als een soort tegenreactie tegen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wel een heel mooi initiatief, hè.
1: Ja, zeker. Ik vind dat soort projecten heel mooi, maar tegelijkertijd merk je ook wel dat om de massa mee te krijgen, dat dat toch nog heel moeilijk is. En dat mensen toch vaak nog gaan kiezen voor wat is het goedkoopste, ongeacht van waar het komt of onder welke werkomstandigheden.
0: Maar goedkoper dan Clothing Loop kan het niet zijn, hè?
1: Nee. Ja, ik dacht zelfs ook ooit gelezen te hebben dat als je fast fashion kledij koopt, en dat is goedkoper, dat wordt goedkoper geproduceerd, maar dat je achteraf toch duurder af zou zijn dan dat je iets meer geld initieel betaalt en een degelijker stuk kleding zou kopen wat langer meegaat. Ik dacht dat ze dat ooit onderzocht hadden, dat ja, je eigenlijk dat meer geld kunnen, uitgeeft. Ja. Dus als we dat mensen zouden kunnen...
0: Maar voor andere dingen zou het misschien ook kunnen gelden, hè?
1: Ja, absoluut. Ik denk ook richting opnieuw weer die bouwmaterialen en zo. Hè. Als je nu gaat kijken naar hoe huizen gebouwd worden, er wordt enkel rekening gehouden met de kost van de materialen, maar niet met de ecologische kost. Mm-hmm. Materialen die daarna afval zijn. Of,
0: hoeveel mensen gooien niet hun badkamer er eens uit omdat ze iets anders willen? Of veranderen heel hun living, al hun meubels weg?
1: Ja,
0: op tweedehands krijg je er ook eigenlijk niet veel meer voor. Hè? Want als je tegenwoordig op tweedehands iets fatsoenlijk wilt voor je spullen, ja, dan krijg je het niet kwijt. Hè?
1: Nee, zwaar. En ik denk, er is niks mis mee met je huis te gaan anders inrichten. Wij veranderen als mens constant, denk ik. Hè? En dat is ook waarom wij veranderen van kledij. En ik denk dat huis is een beetje een extensie van onze persoonlijkheid of zo. Maar het zou wel heel mooi zijn als je je huis kunt veranderen. En dan, stel, je moet een bepaald meubel eruit gooien. Als dat nu van volledig natuurlijke materialen gemaakt is, en je kunt dat gewoon composteren, ja, dan heeft het geen enkel negatief effect eigenlijk. Of toch veel minder. Dan is die impact veel minder groot. Mm-hmm. En in mijn droombeeld zou dat mogelijk zijn. Of zo, dat je altijd vanuit natuurlijke materialen kunt gaan vertrekken om je eigen leefomgeving vorm te geven. Waarbij het weggooien van die materialen geen negatief effect heeft, maar in tegendeel misschien zelfs nog de bodem kan voeden.
0: Maar als je dan met van die meubelen zit uit spaanplaat en zo, ja, spaanplaat kun je wel hergebruiken, maar je kunt het heel moeilijk recyclen, hè?
1: Ja, klopt. En ook daar, dat is voor ons altijd zo'n beetje een balansoefening, hè. We hebben pas ook nog wat multiplexplaten ergens gratis kunnen gaan oppikken. Dus ja, ook daar laten wij ons dan toch ook weer leiden door, door de kost.
0: Maar je hebt uw naam misschien, hè? Je zegt, ja, kijk, we zijn daar en daar en daar. En dan kun je het misschien krijgen, maar misschien iemand anders kan het misschien niet vastkrijgen. Hè?
1: Dat is ook waar. Ja, ik denk, als je een educatief project bent of je werkt samen met een school, dat helpt natuurlijk ook wel. Nu, ik denk ook wel dat zo... We proberen ook niet vast te hangen in extremen. Zo, je zou kunnen denken van, ja, we mogen enkel natuurlijke materialen gebruiken. We gaan geen plastic meer kopen. Maar als je daar te hard in vast gaat hangen, maak je het voor jezelf wel heel moeilijk. Mm-hmm. En dat is iets wat we zelf ook wel over proberen te waken, dat we daar niet te extreem in gaan en dat we stap voor stap misschien wel nieuwe dingen uitproberen. En
0: eigenlijk zou het gewoon moeten proberen van andere mensen dan kunstenaars erbij te betrekken, hè? Bijvoorbeeld ingenieurs die heel veel kennen over plastic of weet ik veel wat, of over allerlei andere materialen. Want ja, zoiets is heel interessant, hè? Voor die mensen ook, hè?
1: Ja, en ik denk, je ziet al wel, als je kijkt naar zo designopleidingen en productdesign, mm-hmm. We hadden het er straks al over, van, ja, er zijn wel meer en meer natuurlijke materialen die geïntegreerd worden, hè. Denk aan zo de fungi als materiaal voor meubels te maken en zo, de schimmels. Ja. Maar dat zit nog zo'n beetje in de eerste stappen, denk ik. Maar ik zou er niet van verschieten als binnen een paar jaar dat ook deel gaat worden van... Maar het gaat traag, hè. En ik denk, dat is natuurlijk soms een beetje frustrerend voor ons. In ons kleine dorpje, in Nomad City, kunnen wij heel snel dingen veranderen natuurlijk. Hè. En daar zijn we ook wel bewust van. En we weten ook wel dat een stad is een trager ding. Maar we hopen misschien wel door zichtbaar te zijn, ja, toch ook daar weer een beetje te inspireren. En misschien de boel net iets sneller te laten gaan.
0: We zijn nu over inspireren bezig. Kunnen het misschien hebben over onze tip voor de luisteraar? Ja. Want dat dient voor de inspiratie.
1: Ja, als tip, ik had het er straks al een heel klein beetje over. Het boek Walden 2 van Skinner. Dat vind ik echt een prachtig boek. Het is eigenlijk een fictief verhaal, geschreven vanuit de filosofie van Henry David Thoreau, die Walden geschreven heeft. Maar hoe dat eigenlijk zou werken binnen een gemeenschap, binnen een soort van klein stadje, een dorpje. Het is heel fijn geschreven ook. Het is een utopisch boek, op een manier wel. Maar wel gebaseerd op gedragspsychologie, waardoor je ook wel echt bij sommige dingen denkt van, tja, dit zou, hier zit wel iets achter of zo. Het is wel goed onderbouwd. En je leest het eigenlijk vanuit het perspectief van een professor die toch met een heel kritische blik naar dat dorp gaat. En die ook heel kritische vragen stelt en daar dan weer een tegenantwoord op krijgt. En in heel dat boek word je eigenlijk zo wat heen en weer geslingerd tussen, wacht, ben ik het nu eens of niet eens? En het begint ook heel klein. In het begin gaat het over hoe pakken ze in dat dorp zo heel kleine dingetjes aan, kleine ontwerpoefeningen. Eén ding wat ik me herinner is bijvoorbeeld hoe ze thee drinken. Hoe kun je thee drinken op een manier dat je niet morst? En dan gaan ze van die wollen zakjes maken waar je thee mee kunt ronddragen door de gangen. Maar in het laatste hoofdstuk gaat het dan over, ja, maar wacht, als iedereen in van die kleine dorpjes zou wonen, wat voor effect heeft dat dan op de economie? En er is ene quote die ik heel mooi vind. En dat is eigenlijk van, als alle dorpjes, of als heel de gemeenschap zich zou gaan omvormen in allemaal van dat kleine soort dorpjes die zelfvoorzienend zijn, dan zou de economie daar serieus onder te lijden hebben. Maar er is een probleem als onze maatschappij de economie moet dienen en niet het welzijn van de mensen. En dat vat voor mij dat boek wel een beetje samen of zo. Dus dat,
0: ja, dat is het, hè. De economie is iets op zichzelf geworden. Hè.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een hongerig beest dat elke dag moet gevoed worden.
1: Ja,
0: door ons allemaal.
1: Ja.
0: Niet iedereen heeft er iets aan. Hè.
1: Nee, waar ook heel veel middelen en heel veel energie naartoe gaan, denk ik ook.
0: Ja,
1: ik zou het anders willen zien, misschien ooit. Droom.
0: Ja, ik denk dat het een heel interessant experiment is, of een heel interessant project om, inderdaad, onderzoek naar van hoe kunnen we in de toekomst op een evenwichtigere manier met onze natuur en onze omgeving omgaan. Hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: En
1: ja.
0: Jullie voeren het eigenlijk wel uit, hè. En vanuit dat experiment kan er misschien iets groeien.
1: Mm-hmm. Ja, ik hoop het. Ik zou het echt mooi vinden, moesten we ooit een tweede nederzetting kunnen maken. Of om onze impact gewoon nog meer te vergroten. Ik denk dat het daarom draait. En ook vooral heel zichtbaar te zijn in die buurten, in die scholen. Om vooral ook naast die traditionele woonvormen te kunnen bestaan. Dat is eigenlijk gewoon het ding. En we proberen gewoon ons bestaansrecht eigenlijk...
0: En doen jullie daar acties voor? Ondernemen jullie acties om te maken dat jullie project...
1: Ik denk dat we een beetje aan de grenzen aan het komen zijn van wat wij met ons project als impact kunnen hebben. Hè. Dus we hebben een impact op die school en op studenten en misschien op inwoners van Hasselt ook.
0: Moet je het opentrekken naar...
1: Ja, als het gaat over regelgeving, dat is natuurlijk moeilijk. Hè. Wij kunnen geen wetten gaan veranderen of zo, dus, maar wij kunnen misschien wel deel zijn van hopelijk een grotere beweging die daar bewustwording voor rond wilt creëren, om zo meer draagvlak ook bij burgers te creëren, waardoor hopelijk politici ook zullen volgen.
0: Hebben jullie connectie met de politiek?
1: We hebben connectie met de politiek. Natuurlijk, de politiek wisselt ook om de zoveel jaar, dus ook dat is soms wel moeilijk als er weer een heel nieuw bestuur is, dat je dan soms het gevoel hebt dat je van nul af aan die connectie weer moet opbouwen. Ik denk, ze zijn met zoveel bezig ook, hè, politici en stadsbeleid. Ik denk dat onze noden niet zo hoog op hun agenda liggen, terwijl voor ons zitten er toch ook wel heel wat oplossingen in.
0: Het is basiseconomie in feite, hè?
1: Ja,
0: zouden ze er wel moeten bezig zijn.
1: Ja, dat is waar. Nu, we zijn ook maar een kleine schakel. Hè. Ik denk, moesten we met nog meer collectieven zijn, met nog meer soortgelijke projecten, en dan samen de krachten bundelen, dat we dan misschien wel nog meer impact zouden kunnen hebben.
0: Wat houdt de mensen tegen?
1: Om
0: jullie pad te volgen.
1: We krijgen heel vaak mensen over de vloer die zeggen van,
0: imiteren.
1: Als ik het mocht, als dit mocht, als er een regelgeving was, dan zou ik het direct doen. Dus ik denk dat... Ook al mensen gehoord die wilden samen een bouwgrond kopen, om daar dan eigenlijk met drie kleine huisjes op te staan. Ja, dat mocht niet.
0: Ja, ik heb het ook al meer gehoord van mensen die het wel willen doen, maar inderdaad tegen de regelgeving opbotsen.
1: Ja, en er is natuurlijk ook een reden dat die regelgeving er is. Ze hebben schrik voor huisjesmelkerij, dat er dus eigenlijk misbruik van genomen gaat worden. Maar ook daar zijn volgens mij wel oplossingen in te vinden of bepaalde regels in te schrijven, waardoor je bijvoorbeeld, als je in zo'n tiny house woont, dat je dat niet kunt verhuren aan iemand anders, maar dat je het moet verkopen, bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk, laat ons eerst al beginnen misschien met gewoon experimenten, waarin die dingen kunnen uitgeprobeerd worden. We hoeven het niet direct van de eerste keer juist te hebben. Hè. En ga ook eens kijken naar Wallonië, naar Nederland, waar al dat soort projecten bestaan. Want we voelen ons nu soms wel een beetje eenzaam met Nomad City, denk ik. Omdat het een pioniersproject is. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat er in onze buurlanden en omgeving ook niet super interessante projecten zijn waar we van kunnen leren. En ik denk dat beleid zeker ook eens naar daar zou kunnen kijken. En de durf, hè, de politieke durf om dat soort projecten te omarmen en een kans te geven en te zeggen van, ja, misschien lukt het niet van de eerste keer, maar ja, als we het niet proberen, dan weten we het niet.
0: Hoe wordt er nu gereageerd vanuit de politiek op jullie initiatieven?
1: Op zich vrij goed. Ik denk, opnieuw, als ik dan denk aan onze huidige situatie nu, ja, we hebben een aanvraag ingediend bij de provincie, want het is een provinciale kunstschool. Dus we hebben deze afspraak eigenlijk niet met de stad. En die waren wel super enthousiast. Ik denk natuurlijk ook wel, het is een educatief project. Hè. Wij doen heel veel workshops, wij doen dagelijks samenwerkingen met die school. Ja, dat maakt natuurlijk ook wel dat het anders is. Daar zijn we ons ook ergens wel van bewust, dat dat project waarschijnlijk ook mogelijk maakt. Ik kan me inbeelden als 5 vrienden klein willen gaan wonen en die willen hetzelfde doen, dat niet zo gemakkelijk zou zijn. We hebben een heel grote school achter ons, Pico. Ja, er zitten 1200 leerlingen. Als zo'n school naar de provincie gaat en zegt van, dit vinden wij belangrijk, mm-hmm. Dat helpt natuurlijk wel. Hè. Dat geeft... je bent geruggesteund of zo door zo'n grote organisatie. Dus ja, aan iemand die ook zoiets zou willen doen, zou ik zeggen van, ja, ga eens kijken in uw buurt. Misschien zijn er scholen, organisaties die dit heel interessant vinden en die misschien mee kunnen gaan naar de stad om de stad te overtuigen. Want als VZW, als kleine VZW, gaat je niet zo snel serieus genomen worden, denk ik, als zo'n grote school.
0: Nee, inderdaad. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om ermee te beginnen. Hè. Ja. Dus een warme oproep aan iedereen die.
1: Ja, en we helpen heel graag. Hè. Dus we documenteren alles.
0: Die kan u helpen.
1: We documenteren alles wat we doen op onze website. We publiceren daar ook boeken over. En we zouden niet liever hebben dat iemand naar ons komt en zegt van, ik wil dit in mijn stad proberen. Kunnen jullie helpen met ons op gang te helpen? Dan helpen we heel graag.
0: Voilà. Ik zou zeggen, ik hoop dat er veel reacties gaan komen. Maar... We zullen moeten realistisch zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Oké, Stef, heel erg bedankt om naar hier te komen en om te vertellen over al uw interessante avonturen met alternatieve woonvormen en alles wat er rondhangt, uw kunstprojecten, al uw labels die je verzint, al uw logo's, uw house-stylen. Merci websites.
1: Merci om te luisteren naar alle chaos in mijn hoofd.
0: Ja, ik denk dat het op het einde toch wel allemaal mooi samengevallen is.
1: Oké,
0: we gaan eruit met Your Everything van Chicoria uit Return to Forever.

0: Goedemiddag.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour.
3: Bonjour, comment ça va?
2: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos

Hoe was jouw vakantie? Ik was in La Douce-France in de omgeving van Draguignan, het zuiden dus. En daar hoorde ik voor het eerst dit nummer. En ik zwijmelde van een opkomende verliefdheid, zoals dat ook mijn collega Jan en zijn Marianne overkwam. Julien Clerc.

0: Midden in een grote comeback op zijn 79ste met This Melody uit vervlogen tijden. Jaar 75, 76 ongeveer. En toen in eerste plaats in de hitlijsten daarmee. Wil je hem live zien? Kijk even op internet. Begin volgend jaar is hij alvast in Nederland. Of het de moeite is? Het antwoord zit besloten in zijn reactie op mijn vraag. Die luidde, wat is voor jou de ware liefde?
1: Quelle est l'essence du vrai amour?
0: Si.
1: Non, mais je crois que la vie n'a d'intérêt que si de l'amour dedans. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'amour est plus important que l'argent, par exemple. Donc, moi, l'amour, c'est l'amour de certaines personnes. L'amour de, évidemment, l'amour de la musique, d'ailleurs, plutôt que de mon métier. C'est plutôt la musique que j'aime que mon métier. Et je crois que c'est cet amour de la musique qui m'a fait faire tout, qui a conditionné toute ma vie.
0: De man voor wie vooral muziek zijn amour is. En dat vertelde Julien Clerc overtuigend.
2: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: En ook hij gaat op tournee deze maand en volgende maand. Niet in de buurt helaas, Stefan Eicher. Hier is hij, de Zwitser met Déjeuner en Paix. Kijk, zij wil vooral in alle rust lunchen, terwijl hij de krant leest. En toch vraagt ze nog even of hij haar een baby wil maken.
3: J'abandonne sur une chaise les journaux du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se

0: En wil je deze Stefan Eicher toch live zien, dan is de dichtstbijzijnde plek Lille in Noord-Frankrijk. En daar bestijgt hij het podium op 25 november.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Zangeres Sas, die heeft ook buiten Frankrijk veel succes, onder meer in België. Zoals bleek in april van dit jaar. En in Frankrijk treedt ze nu op voor de nationale borstkankercampagne, genaamd Ruban Rose. Zas nu met de knevelende vraag, wat komt er? Que vendra?

0: Zas, die legt ons uit hoe ver ze zal gaan. Que vendra.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Zijn graf op Père Lachaise is een waar bedevaartsoord. Dit jaar is het 8 jaar geleden dat hij overleed. Jacques Higelin. Deze herfstmaanden tot in december zijn er tal van hommages in diverse theaters in Frankrijk. Zijn Tombé du Ciel is een waar liefdeslied over een vrouw die uit de lucht komt vallen als een wonder. Ploep, ploep.
3: Tombé du

0: Tombé du Ciel met de stem van wijde Jacques Higelin. Onlangs was hij nog te zien met de VAT in een vermakelijke film waarin hij deel uitmaakt van een onhandig schurkenduo.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Sinds dat allereerste contact, alweer wat jaartjes geleden, zijn we bevriend. De aardige zoon van Joe Dassin, die heet Jonathan.
2: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.
0: La voix d'un vrai Dassin. De stem van de oudste zoon van Wijnen, Joe Dassin. Hij heet Jonathan, is volop tournee nu met zijn L'Héritage Dassin Tour. En daarin zit ook dit nummer. Ik laat je toch de originele versie horen. Sifflez sur la colline.

0: En Sifflé sur la colline, kon je Joe horen verzuchten. Ze zei dat ik op de heuvel moest gaan fluiten met een boeket rozenbottels. Ik wachtte, ze kwam nooit. Tja, Floros Ferrara, die is er altijd. Hier is ze.
1: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.

0: Geweldig nummer van Monsieur Charles. Haast gewijde muziek, dit La Bohème.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Alain Souchon, in Nederland relatief onbekend, in Frankrijk en België een begrip. Onlangs woonde ik een concert van hem bij in Brussel. De 82-jarige Souchon trad daarop samen met zijn twee zonen, Charles en Pierre. Dit is de finale met zijn megahit Foule Sentimentale.

0: Pour Sentimental, Sentimentele Menigte, werd in 2005 tijdens de Victoire de la Musique, de Franse Grammy Awards, gekozen tot het meest originele lied van de laatste 20 jaar. Het stond 26 weken in de top van de Franse hitlijsten. Souchon hekelt de koopgekte van de grote massa in de consumptiemaatschappij. Het werd diverse malen gecoverd. Herman van Veen maakte er andere namen van.
1: Hij gaf de dingen andere namen. Zo noemde hij een stoel een krant.
0: En de Portugese zangeres Bia koos voor Tão Sentimental. Zo sentimenteel.
2: Tão sentimental. Sonhador.
0: Alain Souchon zingt graag in kleine zalen, dicht bij zijn publiek. Als troubadour zet hij daar zijn klassiekers in, zoals Le Baiser, de kus.
3: Je chante un baiser, je chante un baiser osé.
0: Met een verwijzing naar de wind in België die muziek meevoert.
3: Le vent de Belgique transporte de la musique.
0: Of Chez 10 ans, een van zijn eerste successen.
3: J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
0: In Nouveau kondigde een nieuwe samenleving aan met nieuwe chansons. Jammer voor de oude garde, van Gainsbourg en Trenet.
4: Pauvre Gainsbourg, pauvre Charles Trenet, la nouvelle chanson française.
5: La nouvelle chanson française.
0: De 1944 in Marokko geboren Alain Touchon heeft dus twee zoons, Charles en Pierre, die in de voetsporen van hun vader zijn getreden als singer-songwriters. Het drietal gaat graag de interactie met het publiek aan, zoals in het chanson Ram, de roeispaan.
6: Ah!

Met 10 gewonnen prijzen sinds 1986 is Souchon een van de meest bekroonde artiesten in Frankrijk. Hij is kritisch en zet zijn publiek aan tot nadenken. Zo relativeert hij het leven in La Vie ne vaut rien. Het leven is niets waard.

0: quand je tiens.
1: En Souchon roept mensen op om toch vooral met elkaar in contact te blijven en zich niet te isoleren. In le fil, de draad, de band. Met daarin de zinsnede.
0: Taché, de vivre attaché.
1: Probeer gehecht te leven. Le fil.
0: C'est un air détaché pour chanter. Le fil enchanté.
1: In zijn chanson L'amour à la machine vergelijkt hij de liefde met een kledingstuk dat slijt naarmate de tijd verstrijkt en dat we willen wassen zodat het weer glanst. Alain Souchon met L'amour à la machine. De liefde in de machine.

0: L'amour à la machine. Operateur van dienst was Alain Souchon. Uitvoerig belicht dankzij storyteller Paul Boerboom.
1: Entre nous.
2: Een gans intiem programma van Jos Benders.
3: Dat is Erne van Us.
0: Misschien wel het oudste lied van vandaag, Lucien de Lille, die zong het in 1942, Mon Amour de Saint-Jean. En het is goed om te weten, omdat het origineel door een vrouw werd gezongen, zingt Patrick Bruel het in de derde persoon. Eerder had Bruel het nummer van zijn setlist gehaald, totdat een oude dame in tranen naar hem toe kwam en vroeg waarom. De volgende dag bedacht hij zich en klonk het weer zo.
4: Je ne sais pourquoi elle allait danser. À Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était...

0: j'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: Mon amour de Saint-Jean, dank je, Patrick, en salut.
2: Salut Benders.
1: Je hebt hem door, dat is een grapje van onze Paul, die met dit fragmentje thuis kwam na een gesprek met hem in Brussel, Patrick Bruel, die al zijn concerten voorlopig afzegde, je kent de reden.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
1: Les mots qu'on dit avec les yeux. Blauwe woorden die men met de ogen zegt. Van de man van de grote hit Aline. Voilà Christophe met Les mots bleus.
4: Il est si

0: Christophe bezong een lied met een kleurtje. Blauwe woorden maken de mensen gelukkig, zong die. Welkom Frank Steins, vriend van dit programma. En je vindt ondanks je drukke optredens met André Rieu toch elke week tijd om dit programma te kleuren. Mooi. Vandaag in Entrenou, jouw causerie over een artiest met een chanson dicht bij mijn hart. Die eerste klanken, herken je die?
1: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Gens heureux, toch? Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè. Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.

0: Stemt gelukkig Gérard Lenormand met Ballade de Jean Zereux. Gérard is 81 inmiddels. Helaas, optredens geeft hij niet meer. Jammer, ik hoor hem graag. Zoals zeker ook deze man.
1: Bonjour, c'est Salvatore Adamo. Et je vous invite à écouter Jos Bender dans son programme Entre nous.
0: Mijn recente bezoek aan deze sympathieke Adamo werd bij grote verrassing door hem afgesloten met een akoestische versie van C'est ma vie.
1: Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie.
0: C'est ma vie, live voor ons gespeeld. Je hebt de beelden misschien gezien bij RTV Maastricht, nu 1 Zuid geheten. Niet toevallig heet ook zijn nieuwe tournee.

Salvatore Adamo, druk aan het toeren zowel in België als in Nederland en nog steeds met volle energie. Mocht er getuige van zijn in Mons, waar ooit zijn carrière het licht zag. Nog zo'n monument, Sascha Di Stijl, groot jazzgitarist ook, overleden in 2004 aan een darmziekte met de K. In 1966 kwam Monsieur K

0: Sacha Distel, de Franse crooner, scoorde met een cha-cha over een witte man die bijna wordt opgegeten in Afrika, maar zich redt met foto's van naakte dames. Het werd een van zijn meest gedraaide nummers. Entre nous, Franse muziek in een taal eigen jasje. Je kan ons rechtstreeks benaderen via dit e-mailadres. Komt het? chansons@radioentrenou.com. chansons@radioentrenou.com. Mijn copains die zijn met alle liefde bereid al die vragen te beantwoorden die binnenkomen. En dit zijn hun namen: Jan Daams, redactie. Paul Bourbon, muziekkeuze. John Klinkenberg en Mark Curvers techniek, Frank Steins muziekanalyse en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. In Frankrijk is het nu dezelfde tijd als op jouw klokje. En nog dit weet je, Frankrijk heeft meer tijdzones dan elk land ter wereld. Maar liefst 12. En dat komt dankzij de overzeese gebieden. Zo, met onze klokjes weer gelijk, kan ik met een gerust hart afscheid nemen. En dat doe ik zoals een echte crooner deed bij de micro.
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BML. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internet-gas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internet-gazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internet-gazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemiddag. BNL.
1: De Foyer.
0: Met Guy Istanbul.

Goedemiddag, deze foyer van 4 oktober 2026 start alvast heel swingend met The Architect van Deus. Ik herinner me nog toen die plaat in 2008 uitkwam, Vantage Point, dat ze maandenlang in de cd-lader van mijn wagen zat en deze The Architect dus heel vaak de revue passeerde. Maar dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Ongelooflijk zegt, de tijd vliegt onvoorstelbaar snel. Toch verschijnen er nog altijd heel goede nieuwe nummers, zoals deze van Tragic Eyes, Among the Stars.

Tragic Eyes, dat is eigenlijk gewoon Wendel Bergmans, telkens aangevuld met een race om heel goede muzikanten aan zijn zijde. Deze song gaat over hoop en verlies. Het voorbije jaar droeg hij hem heel vaak op, live heel vaak op aan zijn overleden dochtertje Amelie, zijn sterrendochtertje zoals hij ze telkens weer opnieuw noemde. Minder leuke boodschap dus verbonden aan deze toch wel goede nieuwe song Among the Stars. En ook New Trash, die hebben een nieuwe, Blue Cheese heet die.

0: Net zoals Tragic Eyes komt ook deze New Trash uit het Leuvense. Blue Cheese volgt gelukkig veel sneller op hun vorige single Intertwine. Want de heren durven wel eens een lange pauze inlassen tussen Intertwine en de single daarvoor zat maar liefst 5 jaar. Dus goed werk en hopelijk blijven de singles nu opvolgen. Net zoals Deus gaan we met Flip Cody hier ook terug heel lang in de tijd, of heel ver in de tijd beter gezegd. Met Deus was dat 18 jaar, met Flip Cody hier 25. Het album Och Garme Ik verscheen in 2001, daarop vind je deze, Min Morten.
1: TLP en een party DJ, was kruidsoloos hard in Ibrahim. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hansje porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tieten en lak en jen. En lukt mogelijk de beste met respect.

25 jaar oud is deze Min Mouten van Flip Collier. Van het eerste uur foyer tot aan de uurwisseling zit er nog één oudje, namelijk Gorky met Anja. Ik zal niet zeggen wanneer die komt, want voor de rest zijn het eigenlijk allemaal nieuwe nummers die in de voorbije weken of maanden verschenen. Veld mag de spits afbijten met Phantom France.

Binnenkort verschijnt hun tweede album Soil and Sky. Met deze Phantom Friends lichten ze alweer een tipje van de sluier op van wat we wel mogen gaan verwachten. En ook Dexcel die licht een tipje van de sluier op wat nieuw werk betreft. Dead of a Rose heet deze.

0: Excel, zoals we hem ondertussen zeker kennen. Stevige 80s synthpop invloeden ook op deze Dead of a Rose. I'm the Hug, die snijden dan weer een veel zwaarder thema aan op deze Mom, I Tried.
1: Mom.

Streven naar perfectie zorgt vaak voor heel veel twijfels, kopzorgen, angsten en weet ik veel wat nog allemaal meer. Daar gaat het eigenlijk over in deze Mom I Tried van I'm the Huck. Lupa Gang Gang, die stelt zich op een nieuwe ook heel veel vragen, maar dan van veel grotere orde. Namelijk, ze twijfelen aan de leiders die onze wereld momenteel besturen. The Authority heet deze.

het hart van Sint-Truiden ben je welkom bij Cultuurcafé de Foyer. De trekpleister voor alles wat te maken heeft met muziek, kunst, literatuur, amusement en ontspanning. In de Foyer kan je niet alleen terecht voor een snuifje cultuur. Je geniet er meteen ook van een Limburg streekbier of ambachtelijk gebrande tas Truidense koffie. Bovendien is de Foyer beschikbaar voor vergaderingen met aangepaste catering, workshops, exposities, filmvertoningen en lezingen. Cultuurcafé de Foyer, Disterstraat 1 in Sint-Truiden. Check defoyer.be. Mail info@defoyer.be of bel 011 67 44 51. Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

De Huik en Lupa Gang Gang, dus met de twee zware thema's. En dan was er zo net gelukkig Jera Jera, die het veel lichter aanpakken. Verrassend uit de hoek komen zoals altijd, maar het gewoon over de liefde hebben, dat mag ook wel eens zeker. En ook Neon Park brengt een leuke nieuwe single uit. Deze heet Faces.

eerste single voor deze Neon Park. Een van de twee leden ervan, Dirk Loots, was jarenlang drummer bij Arsenal. En het mag gezegd, dat hoor je toch wel een beetje in deze Faces. Maar het is geen verwijt hoor. Charlotte Adigéry en Bolis Pupil, die kennen we dan wel. Ook zij zijn er weer met nieuw werk. Dit is Goo Goo Gaga.

Dat is er zo eentje die blijft hangen, hè. Je hoort hem per toeval op de radio passeren en uren later gaat het tussen je oren nog altijd van Goo Goo Gaga. Er komt nog een nieuwe band aan, Michiko heet deze, met hun eerste single Globus Hystericus.

Als je een band samenstelt met leden van onder meer Pickles, Captain Kaiser en Slow Cookers, dan is het misschien wel een nieuwe band, maar het zijn alleszins geen amateurs of beginnelingen die erin zitten. Benieuwd wat we hier nog van te horen gaan krijgen in de komende maanden. Simeon, die heeft ook een nieuwe. We gaan het iets rustiger aan doen, dus met The Longing.

Naar verluidt worstelt de man een beetje met het leven en zoekt hij zijn verlossing in de muziek. Ja, als hij dan nog nummers als dit gaat uitbrengen, dan mag hij wat mij betreft best nog wel wat worstelen. Luc de Vos van Gorky, die worstelde ook wel met het leven en toch schreef hij een pak klassiekers zoals deze, Anja.

misschien toch even verbeteren, want het is niet helemaal, wat mij betreft tenminste, niet helemaal duidelijk of Luc de Vos nu met het leven worstelde, of dat hij de boel graag een beetje belazerde en alles met een korrel zout moest nemen. Mensen die hem beter gekend hebben, zullen daar ongetwijfeld een beter oordeel over hebben. Maar die singles, die staan er natuurlijk wel. Wat wel duidelijk is, Diva Duke, die worstelen met niks, die brengen gewoon een heel goede nieuwe single uit, Losers from Outer Space.

Ze schiet daar in Gent als paddenstoelen uit de grond, de bands, de nieuwe bands. Dit is er ook weer zo een, Diva Duke met de goede punkrock, Losers from Outer Space was dit. Alice May heeft ook een nieuwe en die gaat echt wel helemaal terug naar de 90s met Not That Deep.

to grow. Een rustige start van het tweede uur met de nieuwste van Elfray. Philadelphia heet hij. Ja, wel degelijk stond er de A achteraan. Mevrouw Annelies, want zo heet Elfray eigenlijk, geeft ons helemaal geen uitleg waarom die A moest verdwijnen. Maar wie weet, misschien krijgen we dat nog wel eens ooit te horen. Witland, die zit ook voor de eerste keer in de foyer met Bel

De prijs van beste zangers zullen deze heren wel nooit winnen, maar who cares, zou ik zeggen. Er zijn genoeg manieren om jezelf in de belangstelling te plaatsen. Bijvoorbeeld een goed nummer schrijven over iets waar iedereen wel eens ooit last van gehad heeft in het verleden, of misschien nu nog zelfs, of het eind van de maand geen bel te goed meer hebben. Tidal Ray, die hebben ook een nieuwe, dit is Pillbox.

twee singles tot nu toe, waarvan deze Pillbox er dus één is. Neon Electronics, die brachten ook net nieuw werk uit. Allee, ja, eigenlijk geen echt nieuw werk. Het label Je M'en Fiche, dat Brusselse platenlabel dat steeds weer oude Belgische nummers opvist en die in een nieuw jasje steekt, bracht deze Nothing for Nothing opnieuw uit.

0: Bij koffiebranderij Chemo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chemo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chemocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chemo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frietel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frietel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frietel.com.

Klinkt ook wel een beetje 80's, vind ik. Na Neon Electronics, deze van Maniac Maison. Komt uit hetzelfde album als New Museum, die een paar maanden geleden al in de foyer zat. Dit was The Lake. Wie het nieuws een beetje gevolgd heeft, weet dat de Rock Rally rail aankomt. Er zijn heel wat bands geselecteerd om deel te nemen, om kans te maken om naar die finale te gaan. Deze Ziggy Sunday is er één van. Dit zijn ze met 3MC.

niet slecht, maar of ze hiermee kans maken om de Rock Rally van dit jaar te winnen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Er zijn immers best wel wat stevige concurrenten, zoals deze Maple Paper. Wish me luck heet dit nummer.

nogal psychedelisch vind ik deze van Maple Papers. Ze hebben duidelijk naar heel veel nummers uit de jaren 60 en 70 geluisterd. Misschien wel naar deze van Dr. Downtrip, Depressed.

Dr. Downtrip met Depressed. Uit een periode dat er nog singeltjes waren met een A en een B-zijde. Al moet ik toegeven dat in die periode heel veel bands ook wel nummers uitbrachten met gewoon twee A-kantjes. En voor radiozenders was dat wel een beetje een pest, want het was soms niet helemaal duidelijk welk nummer nu naar voren moest geschoven worden. Van een jaar of 15, 16 later, denk ik, is deze in het begin van de jaren 80 van de Hufters. Later.

Vanuit Leopoldsburg, die van de Hufters, bijna uit onze achtertuin dus. Maar het bleef bij deze ene single, die ze dan nog eens op wat men toen een maxi-single uitbrachte, een 12-inch versie zogenaamd, met op de andere zijde een nummer van The Chrome. En ik meen me te herinneren dat die ooit de Rock Rally nog wonnen. Uit de jaren 80, of beter gezegd nog meer werk uit de jaren 80 van Mensen Blaffen, dit is Zicht op Zee.

Nog zo'n band die in aanmerking komt om de rockrally van dit jaar misschien wel te kunnen winnen. Nimbus Card was dit met Kawafi. We gaan verder met Valerie and the Foxes. Die Valerie die kennen we onder de naam Foxy met Not Your Babe. Zat ze al een paar keer in de foyer. Blijkbaar heeft ze nu een band rond zich verzameld en heette die gewoon de Foxes. Dit is hun eerste single, Woman Like Me.

goed dat ze weer terug is, want ik vond die nummers zoals Not Your Babe best wel de moeite waard om eens te draaien in de foyer. Valerie and the Foxes dus met Woman Like Me, en dit is Danny Blue met hun nieuwste Stunner.

ook wel dansbaar, deze nieuwste van Danny Blue, maar dan wel op een heel andere manier dan die van Valerie and the Foxes. Stunner, zo heet hun nieuwste. Net voor we naar het eind van de uitzending gaan, krijgen we Amy Dark nog even met What's on Your Mind.

Johnny Dark met What's On Your Mind. De wekelijkse dosis belpop zit er voor deze week weer op deze BNL Radio. Niet dat we ons best niet doen om Belgische muziek te promoten, want je krijgt op deze zender heel vaak Belgische nummers in de programmatie te horen. Luc Van Akker mag deze week afsluiten, niet voor één keer tenminste, niet met Zana. Die horen we al vaak genoeg op de radio, maar wel met een ander track uit datzelfde album. Dit is Heart and Soul. Nog een fijne zondag en tot volgende week.

0: Goedenavond. BNL Nieuws.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.
1: Claps came down, but a brick wall opened up.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Goeienacht. BNL Nieuws.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit was het BNL Nieuws.

het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet ben je.